0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Driessen.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Hey mama, wil je vlinders met me tellen? Spellen, mama is aan bellen. Oké, maar ik hoop dat je snel klaar bent. Over een tijdje zijn de vlinders weg, vette pech. Dan wordt het kouder en verstoppen ze. En gister wilde je ook al niet meedoen met verstoppertje. Ik hoor nog wel zo vaak dat de jeugd niet meer naar buiten gaat. Maar ik heb alle tijd als de rest een keertje tijd maakt. En laatst was de familie, want ik was jarig. Ik was zo blij, al mijn neven en nichtjes waren er. Maar ik merkte al meteen dat het stomme ding door niemand weggelegd ging worden. Zelfs niet als het om familie ging. En ik weet niet goed wat ik eraan kon doen. Dus liep ik op een avond naar de kamer van mijn grote broer. Hij begreep

Papa, wil je een verhaal vertellen? Sst, bellen, papa is aan bellen. Oké, maar ik hoop dat je snel klaar bent. Want het is al laat en voor het slapen gaan wil ik graag horen hoe het met de prins gaat. Is hij terug op zijn planeet waar zijn roos staat? Het gaat de hele dag zo door en ik snap wel dat jij wordt gebeld. Je bent dan ook een superheld. Maar niet iedereen hoeft de wereld te redden. Het maakt niet uit waar ik loop, iedereen is aan het bellen. En wat ik niet begrijp, waarom dat het beste lijkt. De mooiste dingen zie je toch als je opkijkt. Ik loop weer naar de kamer van mijn grote broer. Maar ook hij is druk bezet door een vriend van verder weg. Dus ik ga boven zitten op mijn bed en zet al mijn knuffels op een rij. Om te oefenen wat hij zei. Mag ik even?

0: Hey mezelf, zullen we kastanjes stellen? Misschien vinden we tammen en kunnen we ze pellen. Goed idee, maar alleen, wat ongezellig. Ik weet het, maar de rest is...
1: 12 hunebedden, 12 hunebedden, één geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd.

0: komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: bebé.
1: Zegt dat hun tijd naar Rome Gerard gaat. Dat het een moeite kost en spijt, maar dat hij dat een tijd proberen gaat. Dat ik niet hoef te huilen

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij.

regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

is Loesje. Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo.

0: is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de band.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans.

0: fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
1: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real.
2: I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
0: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

0: watermelon sugar. Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
2: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
1: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
3: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
1: China is de grootste afnemer van olie en gas uit

0: Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Om in Pessen.
2: Hé, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
3: Radio A. en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
5: Dooral Megens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
6: Dat komt door een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
5: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
7: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
5: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en

0: Naarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
1: Dit is Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
13: Met Wim Boer.

0: Het was de eerste hit voor Doe Maar in 1981 met Sinds een dag of twee.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Het is 8:09. Een hele goedemorgen op deze woensdag de 20e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met Bukkers in ons terugblik op de Drentse Duizend. En Johnny Lyon, die zit in de schatkist. En er is nieuwe muziek van Tangerine. Straks hoor je die Alternative TV van Anita Meijer. Maar eerst zijn hier Suzanne en Freek. En als het avond is...

0: gewoon een duet tussen Hans Vermeulen en Anita Meijer. The Alternative Way.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. Met deze week als thema bands of artiesten die op het Boeren Rock Festival staan. Nou, deze band die staat er volgens mij al jaren. De Bukkers, eind vorig jaar. In de Drentse Duizend om nummer 301. En dat samen met Dan Kom Ik Thuis. Dit zijn Bukkers.

0: met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: 46 jaar geleden hit voor de band die zonder dat met Sausalito Summer Night. Straks hoor je Herman van Veen en opzij. Maar eerst Erika Karst, hier in het uurtje Nederpop op Radio Drenthe. Wat zou het mooi zijn?
1: Wat zou het mooi zijn als ik in

0: Lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hé hey, buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
4: Blijenberg.nl.
5: Oh, die van die deuren.
4: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
5: Wow, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: In Hogeveen ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek of kijk op museumnienoord.nl.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Het is 9:30, tijd voor het nieuws uit de regio. Na ondernemers en natuur- en milieuclubs hebben ook boeren flinke kritiek op de nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Volgens boerenorganisatie LTO moet het boerenbelang beter worden verankerd in de omgevingsvisie. Sterrenkok Janno Eggen die keert terug naar Drenthe. De voormalige chef van twee sterrenrestaurant De Groene Lantaan begint een nieuw restaurant in Veningen. En HZVV speelt volgende week vrijdag de finale van de Noordelijke Districtsbeker. Die wedstrijd zou eigenlijk vorige week al worden gespeeld, maar ging toen niet door vanwege een sterfgeval bij tegenstander FC Zuurhuisterveen. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Roland van der Zwaag met het weer.
8: Vanochtend schuiven er tamelijk veel wolken over. Tussendoor laat de zon zich ook af en toe wel zien. Het is een graad of 5 tot 16. En de wind is matig uit het zuidwesten. Nou, later vanochtend en vooral vanmiddag, dan zijn er een paar lokale buien die overtrekken. 'S Middags wordt het nog een graad of 17, maximaal 18 graden. En in de namiddag volgt veel meer zon.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
11: Wat een goed plan.
10: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
11: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
10: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.

0: Bij samen met Bluff en ik ben niet meer bang.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der Vaderlandse popmuziek even in. En dat doen we deze week in, met een thema, namelijk tv-hits. Bijvoorbeeld, ja, dit tijdperk natuurlijk van streamen en uitzending gemist. Is het toch leuk om even een duik te nemen in de muzikale tv-geschiedenis. En vandaag doen we dat met Johnny Lyon met Alleen in Dallas. Hij schreef in de aanleiding van het succes van de televisieserie Dallas natuurlijk. Het is een cover van het nummer Getting So Excited van Lee Cashman uit 1981. En toen werd het geen hit, maar een paar jaar later begon Jeroen van Enkel het volop te draaien in zijn ochtendshow. Ook Goedemorgen. En hem werd vervolgens opnieuw uitgebracht en werd een radiohit. Geen top 40 notering. Tipparade was het hoogst haalbare voor deze Alleen in Dallas.

Jazzen. En dat met de neus omhoog. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Dinsdag met de nieuwe single voor Tangerine. Het is een voorproefje op een nieuw album wat later dit jaar zal verschijnen. Deze zomer geven Sander en Arnoud 3 openluchtconcerten. En tijdens deze concerten gaat Tangerine alvast een voorproefje geven op het album. En nu dus ook deze single Work For That Love.

Orkest en Laat Mee Maar Alleen. Daarmee kwam het einde van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. En je weet het, volgend weekend, dat is het laatste aflevering van Roots and Rips Festival, waarin onder andere deze zangeres optreedt, Ilse de Lange. Dit is The Crazed.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit. Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt. Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon.
5: Radio A en Hunze.
0: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
8: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de simpel super sale. Zo.

0: nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Radio Drenthe.
6: Koffie en Keuvel.
5: Met Wim Boer.

0: van de Jackson 5 op Radio Rinsen met I Want You Back. Voordat we naar ons spel gaan, David, er is nieuws.
1: Ja, de commissie Mijnbouwschade heeft de grenzen van het gebied bekendgemaakt waar mogelijk schade door de aardbeving bij Eleveld is ontstaan. Het gaat om een straal van zo'n 10 kilometer rondom Geelbroek. En binnen dat gebied vallen plaatsen zoals Assen, Rolde, Nooit Gedacht, Anderen boven Smilde, Heiken en Zwichelten. En dat gebied loopt dwars door Bijlen. Het noordelijke deel van Bijlen valt wel binnen het beoordelingsgebied en het zuidelijke deel niet. En als je het kaartje wil zien, dat is natuurlijk te vinden op onze website rtvdrenthe.nl.
0: Dankjewel.
2: Win kaarten voor het Boeren Rock Festival.
0: En over tot de orde van de dag. Oftewel, wij gaan ons spel spelen. Twee kaarten voor het Boeren Rock Festival. En dan met name voor de gezellige zondag. Wanneer het ook lekker een familiedag is. Iedereen lekker op het terrein daar kan gaan genieten van alles wat er is. Met heel veel muziek natuurlijk ook. Natuurlijk Jannes, André Hazen junior, Marco Schuitmaker, Jan Smit en Sven Versteeg. Van de Blikkendag, die treden erop, maar natuurlijk nog veel meer te blijven. Nou, we hebben drie trekkertochtboeren. Robert, Aldert en Harm. En die gaan op een trekker stappen om een mooi tochtje te maken over de Drentse landerijen. En daar hoort een muziekje bij. Alleen, ja, een trekker maakt wat lawaai. Luister hier maar eens naar.
3: Zo, nu is hij helemaal klaar aan het werk. Radio aan en hup met de wind.
0: Beste bakherrie natuurlijk in dit geval. Maar welke grote hit hoorde je op de achtergrond hier? Kom door op 0592 33 1188. Hij is niet zo lastig, hè?
1: Ik wist niet dat Alan van die muziek hield.
0: Nee, denk ook niet. Nee, maar laat ons verrassen. Ja, klopt. Zondagmorgen doet hij wat anders, volgens mij. Hè? Altijd. Mooi zo. 0592 33 1188. Luisteren wij intussen naar Rut Jacot. Dit is Hartslag.

0: liedje uit mijn geboortejaar. Heel oud dus. Len Barry en 123.
1: In kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Lies uit Nij-Amsterdam. Lies, een hele goedemorgen.
2: Ja, met Wies.
0: Maar Wies, Wies, sorry.
2: Wies, met de W.
0: Met de W, met de W van Wim.
2: Ja, ja. Ja.
0: Van mij ben je onderweg, of niet?
2: Ja, we zitten inderdaad in de auto, dat klopt.
0: Mag ik weten waar de reis naartoe gaat?
2: Ja, we gaan naar Emmen mee.
0: Oeh.
2: En, ja, mooi dichtbij, hè?
0: En boodschapjes doen?
2: Nee, nee, andere dingen.
0: Oh, oké, okay. Nou, lekker druk. Hoe is het weer bij jullie trouwens? Want het wordt hier een beetje donker.
2: Ja, het is een beetje bewolkt, maar qua temperatuur is wel aangenaam.
0: Ja, ik keek alleen naar volgende week, maar dan gaan de mussen weer van de dakken vallen. Iets van achter in de 20 graden, misschien wel 30.
2: Oh, nou, dat hoeft van mij ook eigenlijk
0: nee, toch niet, maar... nee. Hey, Wies, ben jij ook een boerenrockster?
2: Nou ja, ik vind dat wel mooi, zulke dingen, ja.
0: Ben je er wel eens west?
2: Nou, om eerlijk te zijn, ik ben er nog nooit west. Dat zal dit de eerste keer weer.
0: Ik ben er nou twee keer west. Het is wel een feestje daar, hoor.
2: Ja, dat gloeit ik graag. Maar ik voel me er maar thuis bij die mensen.
0: Nou, mooi. Nou, wie weet dat jij dan inderdaad die zondag de 16e daarin kunt gaan. Ik laat de opgave nog een keer in de kopie, hoor.
3: Zo, nu is hij helemaal klaar aan het werk. Radio aan en hup bij de deur.
0: Wat voor muziek het altijd in dit geval opstaan, Wies?
2: Sweet Child of Mine van Guns N' Roses.
0: Hopsakee. Ja, die staan daar niet op boerenrock in dit geval.
2: Nee. Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
0: Die waren een paar jaar geleden in Groningen, hè?
2: Oh, dat kan wel. Ja, ik heb ze nog nooit gehoord. Maar ik vind, zo aan me toe om dat te horen. Vind ik wel mooie muziek.
0: Ah, het is ook heerlijke muziek. Lekkere gitaar erbij. En dat betekent, Wies, dat ik mag jou feliciteren. Want jij gaat samen met nog iemand anders op zondag de 16 augustus naar het Boerenrock Festival.
2: Super.
0: Mooi zo. Blijf nog even met de lijn en ik wens je een fijne dag.
2: Dankjewel weer.

Tina Turner en I Don't Wanna Lose You hier in Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Straks het laatste nieuws uit de regio met David van der Spoel. Maar eerst is hij Cressip en I Would Stay.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
9: Het is even overal veld. David nu met het nieuws uit de regio.
10: Goedemorgen. De commissie Mijnbouwschade heeft grenzen van het gebied bekendgemaakt waar mogelijk schade door de aardbeving bij Eleveld is ontstaan. Het gaat om een straal van zo'n 10 kilometer rondom Geelbroek. Binnen het gebied vallen plaatsen als Assen, Rolde, Nooit Gedacht, Anderen en Smilde. En de grens van het beoordelingsgebied loopt dwars door Bijlen. Het noordelijke deel van het dorp valt binnen het beoordelingsgebied, het zuidelijke deel niet. Het is nog niet duidelijk wat het betekent voor de schaderegeling. Er zijn al ruim 4000 schademeldingen gedaan naar aanleiding van de aardbeving in Eleveld. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het te druk en daarom kan niet iedereen daar worden opgevangen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geeft daarom voorrang aan de meest kwetsbare asielzoekers. In de opvang bij het aanmeldcentrum zitten momenteel bijna 2300 asielzoekers. Dat is het hoogste aantal sinds september 2024. Het COA zegt dat het bij zulke aantallen niet kan instaan voor de veiligheid en leefbaarheid. Dorpshuis Ons Huus in Wapse krijgt €120.000 van de gemeente Westerveld voor een grondige renovatie. Het dorpshuis heeft last van lekkages en daarom wordt het dak vervangen. Ook wordt het beter geïsoleerd en wordt de ventilatie aangepakt. In totaal is er zo'n 3 ton nodig. Het dorpshuis heeft daarom ook fondsen aangeschreven en legt ook eigen geld in. En HZVV speelt de finale van de Noordelijke Districtsbeker op vrijdagavond 29 mei in het Groningse Haren. De wedstrijd tegen Surhuisterveen zou eigenlijk vorige week woensdag al gespeeld worden, maar werd uitgesteld vanwege een sterfgeval aan Friese zijde. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
9: Dankjewel, David. En weer dan met Roland van der Zwaag.
11: Vanochtend schuiven er tamelijk veel wolken over. Tussendoor laat de zon zich ook af en toe wel zien. Het is een graad of 5 tot 16. En de wind is matig uit het zuidwesten. Nou, later vanochtend en vooral vanmiddag, dan zijn er een paar lokale buien die overtrekken. 'S Middags wordt het nog een graad of 17, maximaal 18 graden. En in de namiddag volgt veel meer zon.

0: Kerk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Nu bij Dirk, Avico, Friet van het Huis of aardappelschotel, 1,99.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
7: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.

0: Eric Hucknall samen met zijn band Simply Red. En Money is Too Tight to Mention.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Het is bijna 9 minuten overal wel. Ellie, die is vanmorgen voor ons op Chuck. En volgens mij, Binse, waar jij bent redelijk wies met het weer op dit moment. Dat zal het vandaag misschien niet helemaal zo wezen, maar de komende dagen wel, Ellie.
3: Ja, goedemorgen. Ja, op dit moment ben ze er inderdaad heel erg vies met. Het is hier eigenlijk prima weertje. De zon probeert binnen je deur te komen. Ja, als het maar droog is, het allerbelangrijkste, hè, Hanmenning?
4: Nou, zeker weten, maar daar valt en ziet alles met. Dus en gistermorgen begonnen we goed. Gewoon lekker weer. Het was toch 5-6 uur was droger. En nou ja, goed, dat ging prima zo. De mensen waren super tevreden. Nou, en vandaag valt inderdaad op dit moment gewoon nog met. En mensen gewoon lekker op pad. En dus ja, we mag niet klagen tot nu toe.
3: Goed zo. Ik zal even uitleggen hoe we bent. Wij bent bij de Baken, is het volgens mij. Hè? Ja. Dat is op vlak voor het terrein van de Johannes Postkazerne in Havelte. Of in Darp, zoals je het ook wilt noemen. Wat is dit precies?
4: Nou, vroeger heette het inderdaad de Baken. En tegenwoordig heet het Ecozone Havelte, zeg maar. En het is vanuit het beginsel is het een militair thuis. Maar vroeger had je de protestants militairen en de katholieke militairen thuis en de humanistische, zeg maar. Nou, die ben in 2010 samengevoegd tot één organisatie. En toen hebben we de Echo's eraan gekoppeld. Want Echo's is weer een organisatie die dus meegaat op uitzendingen. Irak, Afghanistan, Joegoslavië. Op verzoek van de Defensie gaan wij daar ook naartoe, zeg maar. Dus,
3: en wat doen jullie daar dan?
4: Nou, dat doen wij in principe gewoon de restauratieve functie. Een stuk ontspanning en een stuk eten erbij. Dus de jongens kunnen gewoon wat anders kiezen dan in de eetzaal, zeg maar. Maar zoals op Kamp Holland in Afghanistan, ja, waren wij eigenlijk gewoon een thuisong, zeg maar. Die jongens konden daar koffie krijgen. En dus als ze eenmaal ontspanning hadden, dan zaten ze gewoon bij ons, zeg maar.
3: Het sociale aspect van het geheel.
4: Ja, dat is, we zijn een huiskamerfunctie voor militairen in de basis, zeg maar. En daarnaast, nou, op de locatie hier in Nederland ook allemaal vergaders aan. Die kunnen particulieren gebruiken. Dus, ja. Ja.
3: Maar vandaag en gisteren en morgen doen we heel wat anders. De fiets driedaagse.
4: Ja, de fiets driedaagse. Ja, die doen we al. Nou ja, we hadden er net in mogen met je tweeën. Maar dat doen we nu voor de 28e keer. Twee keer corona uitgevallen. Dus officieel hadden we eigenlijk een jubileumjaar gehad. Maar goed, dat, is, ja, dat lukte nog niet helemaal. Maar ja, vanuit vroeger was het zo dat elke militair huis eigenlijk wel een fietstocht organiseerde, zeg maar. Nou, door gebrek aan vrijwilligers en zo is dat allemaal wat afgebouwd. En uiteindelijk in 2000, nou, ik denk 12 of 13 of zo ongeveer. Is dat de stop, zeg maar, als landelijke organisatie. Alleen hier in Havelte ben we nog gewoon deuren gehangen. En hadden we nog gewoon een club enthousiaste vrijwilligers. En nou, die organiseert elk jaar nog gewoon die fietstocht, zeg maar.
3: Jullie onderstrepen maar weer eens, Drenthe is een fietsprovincie.
4: Dat zeker weten. Ja, ook al duiken we dan ook over IJssel wel in natuurlijk. Maar goed, dat kan niet anders in dit gebied natuurlijk. Want ja, de poort van de kazerne deur, daar zit hij al in over IJssel. Ja. Dus, maar ook dat is gewoon een prachtig gebied. En gecombineerd met elkaar is dat gewoon geweldig hier. Met het Holtingenveld, het Zwingelenveld. Nou, richting, hoe heet dat? De Friese Wouden, zeg maar.
3: Drents-Friese Wold.
4: Drents-Friese Wold is dat. Ja, ik moest hem denken. Maar Drents-Friese Wold, dus ja, prima.
3: Ja. Ja. Vandaag, wat voor route staat er vandaag op het programma?
4: Vandaag zitten ze richting Steenwijk. Dus een Steenwijk en dan een stukje achter Steenwijk. Ze komen net niet richting Giedoorn, zeg maar. Dus, maar goed, wel net in die hoek daar, zeg maar. En dan, ja, en
3: twee routes?
4: Twee routes, 40 en 60 kilometer. Nou, ja, goed, we merken wel dat de 60 kilometer wel heel populair wordt. Maar dat komt natuurlijk ook door dat mensen elektrisch fietst. En dus we zitten ook wel te kijken van, nou, misschien maar vond je toch eens naar 50 en 70 toe. En dan hebben ze wat meer kilometers kunnen maken, zeg maar. En dat is natuurlijk hartstikke makkelijk tegenwoordig, die fietsen natuurlijk. Dus.
3: Ja, misschien moet je dan onderweg wel een oplaadpunt hebben.
4: Ja, dat zal dan ook nog. Maar goed, meestal hebben we dan. Ja, meestal zitten we ook wel op rustpunten of controleposten. Waar de missie wel aanwezig is. Ja, dan moet je dan gewoon in naar kijken natuurlijk. Dus, maar goed, 70 kilometer op fietsen moet tegenwoordig gemakkelijk kunnen natuurlijk.
3: Ja, dat moet ook wel kunnen. Morgen nog weer een dag. En waar gaan we morgen naartoe?
4: Morgen is eenmaal mijn hoofd richting Steggen daar. Dus als we wat meer de noordoosthoek in, zeg maar. Dus daarachterlangs, zeg maar. En dan,
3: dus Friesland in, denk ik, of niet?
4: Ja, een stukje Friesland in, ja. Dan zit je net in die hoek daar boom in, zeg maar, bij het Drents-Friese Wold. En dan, dan komt ze weer terug. Dus, en de eerste dag zaten we richting Dwingelo en Ruinenwold en zo die kant op.
3: Kunnen mensen nog mee doen?
4: Ja, in principe, officieel hebben we dan 3 dagen. Dus ze kunnen 3 dagen fietsen, zeg maar. En, maar mensen een dag met fietsen, kunnen ze gewoon een dag met fietsen. Ja. We hebben gewoon dagkorten. En dan, dus als morgen zeggen, nou, morgen nog mooi weer. Het moet echt de goede kant op gaan. Dus als ze morgen nog een dag mee wil fietsen, kan dat zeker nog.
3: Ja, wel voor de duidelijkheid. Het is niet per se een fietstocht voor militairen of voor ex-militairen. Nee. Het is ook voor iedereen die met wil doen, hè?
4: Iedereen die met wil doen, die kan er gewoon aan mee doen. De mensen komen ook overal vandaan. Ze komen echt het hele land weg. Van, nou, ik was net iemand uit Zeeland. Maar goed, Zuid-Holland, overal, alle provincies. Komt ze eigenlijk wel weg, zeg maar. Dat is gewoon wel geweldig.
3: Goed zo. Tot hoe lang is ze vandaag hier nog welkom?
4: In theorie doen we tot 11 uur inschrijven. Dus dan tot 11 uur kunnen ze starten, zeg maar.
3: Dat wordt al niet meer.
4: Dat worden vandaag dan niet meer. Maar goed, weet je wel, een kwart over 11, half 12 komen ze wel nog fietsen 40 kilometer. Geen probleem.
3: En morgen?
4: Morgen hetzelfde verhaal.
3: Vanaf hoe laat starten?
4: Vanaf 9 uur starten.
3: 9 uur tot ook een uur of 11. Ja. Richting Drents-Friese Wold. Nou, dan moet ik weer een hele mooie route weer.
4: Ja, nee, zeker weer. Dus,
3: Han, dankjewel. Ja, en voor jullie, dum dat het dreug blijft.
4: Nou, daar gaan we vanuit.
3: Daar gaan we zeker vanuit. En morgen wordt het zeker beter. Ja,
4: dankjewel.
3: Oké. Okay.
0: Dankjewel, Ellie.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Robert Palmer en The Best of Both Worlds.
1: Wie keuvelt hier?
0: Even tijd voor een babbeltje. En ik zag het vanochtend al. Ik denk, nou, hoe dan? Ben jij een wijnman of een bierdrinker, David?
2: Ik ben een bierman.
0: Jij bent een bierman.
2: Ja.
0: Ja, ik ben een wijnman. Ik was wel een bierman. Maar sinds een aantal jaren ben ik meer een wijnman. Dat heeft ook te maken met misschien ook wel het feit dat je dan 's nachts niet zo vaak uithoeft. Dat soort dingen meer. Als je wat ouder wordt, dan wordt het allemaal wat lastiger. Zonder al te veel in details te treden. Maar je snapt toch ongetwijfeld wat ik bedoel.
2: Je moet ook niet zoveel drinken.
0: Oh, is dat het?
2: Je moet in mate drinken en er heel erg van genieten.
0: Ja, dat is ook zo. Maar in de zomer vind ik lekker bij heerlijke, lekkere temperaturen. En dan of een wit biertje of zo. Of zo'n Weizener-achtig iets. Of met citroen erin. Hoe noem je dat? Die?
2: Radler.
0: Oh ja, Radler, zo heet dat spul. Ja, dat vind ik dan wel lekker. Maar ik ben meer een wijnman. En nu las ik dat in Frankrijk voor het eerste keer dat men daar kiest voor bier boven een glas wijn. Terwijl ik altijd in de veronderstelling was van die ontbijten met een Chardonnay ongeveer.
2: Ja, precies.
0: Is dat niet helemaal meer zo, denk ik. Maar er gaat wel heel veel wijn daar doorheen, maar nog meer bier dus. Vorig jaar dronken ze 2,2 miljard liter wijn, Fransen. 2,2 miljard.
2: Ja.
0: Ik probeer nu altijd een voorstelling van te maken, maar dat is best veel.
2: Dat is best veel,
0: in dit geval.
2: Maar goed, het is ook een groot land, hè? Er wonen veel mensen.
0: Er wonen veel mensen, dat klopt inderdaad. Maar de wijnconsumptie die lag ongeveer 10 miljoen liter lager dan de bierconsumptie. Dat heeft ook een beetje te maken met jeugd, die daar veel meer een bier-minded is. En, wat ik op zich wel grappig vind, ze letten meer op hun gezondheid en kiezen daarom vaker voor gezonderder alternatieven. Ja, er zit iets minder alcohol in, wellicht in bier.
2: Ja, we kunnen niet zeggen dat een glas bier gezonder is dan een glas wijn.
0: Nee, volgens mij ook niet. Dus nou, alcoholvrij, dat gaat in ieder geval ook wel hartstikke goed daar.
2: Nou ja, dat is natuurlijk wel een ontwikkeling. Ik denk dat de alcoholvrije wijn nog een beetje achterblijft bij de alcoholvrije bieren.
0: Ja.
2: Dat is toch, zijn al echt wel aardig in de buurt van hoe een normaal biertje smaakt.
0: Ja, want dat had ik eerder ook altijd. Want dan smaakte het ook niet als net of je de alcohol dan mist of zo. Maar dat zit dus tussen je oren natuurlijk, dus daar moet je ook aan winnen. Maar alcoholvrij bier inderdaad is nu tegenwoordig al op hetzelfde niveau als alcoholhoudend bier. En het is ook al veel normaler om dat te bestellen.
2: Zeker de speciaal bieren, dat doen ze best wel goed.
0: Ja.
2: En ik heb laatst een keer een alcoholvrije wijn gehad.
0: Ja, ik word daar niet vrolijk van.
2: Nee.
0: Nee, daar ga ik niet op tafel staan te dansen.
2: Daar is nog wat te winnen.
0: Volgens mij wel. Maar er zullen ongetwijfeld ook weer soorten zijn. Dus natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen smaak. Wat daarbij wel acceptabel kan zijn natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar sowieso, ze hebben een hele grote trendbreuk daar. Want in 1995 dronken de Fransen nog 3,5 miljard liter wijn per jaar. Dat is een afname dus van 37% in 30 jaar tijd nu. Gemiddeld drinkt de Fransman ongeveer nog 40 liter wijn per jaar. En in de jaren 70 was dat nog 100 liter. Nu ga ik bij mezelf denken van, nou oké, hoe vaak drink ik een glasje wijn?
2: Maar dat is, als je dat terugging, dat is ongeveer een fles wijn per week, hè?
0: Dus een fles wijn per week, ja.
2: Ja, dat is toch niet zo heel gek?
0: Ik onthoud me hier even van elk commentaar, volgens mij. Want ik denk dat ik boven gemiddeld dan wel zit. Ja, vrees ik. En ik denk meer mensen. Maar het is gemiddeld voor iedereen, hè? Dus jong en oud, alles stelt mee.
2: Ja, dat is waar.
0: Oké, goed. Nou, van Frankrijk over naar Italië. Eros Ramazzotti en Pioe Bella Cosa.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovatsko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
3: Dit is Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
6: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
5: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
7: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwen.

0: Nieuwe oude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel.
3: Met Wim Boer.

Diana Ross. Op Radio Drenthe met Why Do Fools Fall in Love. Nog een uurtje koffie en keuvel. Met straks in het tweede half uur nog een paar leuke uitgaanstips voor je. En straks gaan we nog wat sportnieuws bespreken. En de leukste muziek voorbij. Zoals deze van Taylor Swift. Aha.

0: Meestal komt de Everlasting Love voorbij, maar deze is ook heel leuk om te horen. De Rainbow Valley van The Love Affair.
1: Wie keuvelt hier?
0: Hadden we gisteren even een kleine voorbeschouwing op het voetballen, David. En dan met name Manchester City. Die had nog wel eens punten kunnen laten liggen. En dat is natuurlijk gisteravond nog gebeurd, hè?
2: Ja.
0: Oh, ik heb het slot van die wedstrijd gezien. Stond heel lang met 1-0 achter uiteindelijk. En Haaland die maakte dan nog gelijk.
2: Ja, ik dacht, maar ik had bijna zoiets van, dit gaat nog weer mis voor Arsenal.
0: Ja.
2: Die hebben de afgelopen jaren zoveel pech gehad. Eén keer volgens mij hebben ze op de laatste, stond ze het hele seizoen bovenaan. Dus op de laatste speeldag het verspeeld aan Manchester City ook.
0: Ja, klopt.
2: Die werden toen kampioen. Een paar jaar geleden hebben ze ook, deze helemaal niks fout dat seizoen. Dat was echt een prima, echt een goed seizoen draaiden ze. Mm. Ja, Manchester City was net iets beter.
0: Iets beter. Dus,
2: en nu, die werden toen kampioen.
0: Yeah.
2: Dus het is altijd net niet bij Arsenal, maar nu is het net wel.
0: En ik hoorde jou vanochtend ook zeggen in de uitzending van de laatste keer. Toen zat Dennis Bergkamp erbij. Ik denk, hallo Dennis Bergkamp. Ja, ja, zo lang geleden dus.
2: Ja.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, ik heb hier dat elftal. Dus 2004, Arsenal 2004. Dennis Bergkamp inderdaad. Mm-hmm. Thierry Henry. Sylvian Wiltor.
0: Ah, wie?
2: José Antonio Reyes.
0: Ja. Oh, dat soort mannen.
2: Ja.
0: Oh, prachtig.
2: Lang geleden.
0: Mooi zo. En natuurlijk morgen in Nederland ook de na-competitie die gaat beginnen. Waarin Groningen uit gaat naar Ajax en dan in Volendam. Dus ze spelen allebei uit, hè?
2: Nou ja, ja, inderdaad. Ja. We hebben trouwens eerst vanavond nog Willem II Volendam.
0: Oh.
2: Dat is natuurlijk om promotiedegradatie. Dat wordt een spannende strijd.
0: Nog. Ja, natuurlijk.
2: In Tilburg is dat dus. En morgen inderdaad Ajax Groningen en Utrecht Heerenveen. En de winnaars van die wedstrijden die spelen dan weer tegen elkaar om dat laatste plekje voor de Conference League.
0: Het zou wat zijn. Nou ja, we gaan het allemaal meemaken. Ik zag gisteren wel, ook in Engeland, is weer een spionageschandaal. Southampton. Er schijnt echt voorafgaand aan een training gespioneerd te zijn door iemand van de club.
2: Ja.
0: Geloof ik in dit geval. Ik heb ook de beelden daarvan gezien. Daar zie je inderdaad echt iemand die zit met zijn telefoon. En vervolgens gaat hij er ook echt vandoor. En dat was iemand die ja, betrokken is bij de club. Dus die zijn gewoon uit de play-offs gezet.
2: Ja, vind ik echt belachelijk. Bitter. Vind ik echt belachelijk.
0: Ja, omdat dat zoiets. Ja, dan moet je echt helemaal achter gesloten deuren gaan? Of?
2: Ja, elke club heeft natuurlijk een stadion waar niet zomaar iedereen bij. Dan ga je toch lekker daar trainen als je niet wil zien dat mensen.
0: Ja.
2: Als je niet wil dat andere mensen dat zien. Dan moet je dat beter beveiligen.
0: Ja.
2: Maar als iemand daar achter een boom. Dat was de charme van zo'n wedstrijd.
0: Ja, en iedereen kan uiteindelijk achter een boom. Ja,
2: zitten filmen.
0: Ja, en heel veel van de trainingen zijn gewoon openbaar. Dus iedereen kan de beelden die ze hebben gewoon delen. Maar dit was wel echt iemand van de club die er bewust op uitgestuurd is om dat te gaan doen.
2: Ja, ik vind dat mooi. Dan doe je er alles aan om te winnen. Daar gaat het toch om?
0: Ja, met het risico dat je dus weg bent.
2: Ja, maar dat vind ik dus onzin.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Ja, ik weet niet. Ik ben het niet helemaal met je eens in dit geval. Er is trouwens nog een beroep mogelijk, hè? Dus het is nog niet helemaal gedaan.
2: Ja, maar ik denk niet dat dat veel kans heeft. Want het schijnt dat ze in Engeland echt heel erg streng zijn met dit soort spionage-dingen.
0: Ja, klopt.
2: Ik vind dat mooi dat er zo'n stagiair wordt gestuurd om met een telefoontje achter een boom zo'n training te filmen. Dat is toch schitterend?
0: Ja, hè? Ja, ja. Jij houdt daar wel van.
2: Ja,
0: van
2: dat soort dingen.
0: Ja, goed. Dan moet je het ook heel stiekem gaan doen. In dit geval, hij stond gewoon nu bij de boom met de telefoon te filmen. Dan moet je ook echt in de bosjes, moet je all the way gaan, denk ik.
2: Ja.
0: Of niet? Nou, we gaan het allemaal wel meemaken hoe het allemaal af gaat lopen. Al daar in Engeland, bij Southampton. Dus even kijken. Bijna 20 minuten over 11. Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Redwood Club is dit. En Hold On.

Real Thing op Radio Drenthe met You To Me Are Everything. Straks David met het nieuws uit de regio. En vervolgens nog een half uurtje koffie en keuvel hier op Radio Drenthe. Dit is Hot Chocolate en Girl Crazy.

0: Net te fel? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen, 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
6: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
8: Het is 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen. De commissie Mijnbouwschade heeft grenzen van het gebied bekendgemaakt waar mogelijk schade door aardbeving bij Edeveld is ontstaan. Het gaat om een straal van zo'n 10 kilometer rondom Geelbroek. Binnen het gebied vallen plaatsen als Assen, Rolde, Nooit Gedacht, Anderen en Smilde. De grens van het beoordelingsgebied loopt ook dwars door Bijlen. Het noordelijke deel van het dorp valt binnen het beoordelingsgebied, het zuidelijke deel niet. Het is nog niet duidelijk wat het precies voor de schaderegeling betekent. Er zijn al ruim 4000 schademeldingen gedaan na de aardbeving in Edeveld. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het te druk en daarom kan niet iedereen daar worden opgevangen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geeft daarom voorrang aan de meest kwetsbare asielzoekers. In de opvang bij het aanmeldcentrum zitten momenteel bijna 2300 asielzoekers. Het is het hoogste aantal sinds september 2024. Het COA zegt dat het bij zulke aantallen niet kan instaan voor de veiligheid en leefbaarheid. Dorpshuis Oens Huus in Wapsen krijgt 120.000 euro van de gemeente Westerveld voor een grondige renovatie. Het dorpshuis heeft last van lekkages en daarom wordt het dak vervangen. Ook wordt het beter geïsoleerd en wordt de ventilatie aangepakt. In totaal is er zo'n 3 ton nodig. Het dorpshuis heeft daarom fondsen aangeschreven en legt ook eigen geld in. En HZVV speelt de finale van de Noordelijke Districtsbeker op vrijdagavond 29 mei in het Groningse Haren. De wedstrijd tegen FC Surhuisterveen zou eigenlijk vorige week woensdag al gespeeld worden, maar die wedstrijd ging toen niet door vanwege een sterfgeval aan Friese zijde. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
8: Dankjewel, David. Roland van der Zwaag met het weer.
10: Vanochtend schuiven er tamelijk veel wolken over. Tussendoor laat de zon zich ook af en toe wel zien. Het is een graad of 5 tot 16. En de wind is matig uit het zuidwesten. Nou, later vanochtend en vooral vanmiddag, dan zijn er een paar lokale buien die overtrekken. 'S Middags wordt het nog een graad of 17, maximaal 18 graden. En in de namiddag volgt veel meer zon.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
15: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
16: Wat een goed plan.
15: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
16: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
15: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Sneeuwens, samen met Vagant, in die tijd nog. De live-uitvoering van Het is één nacht.
1: Op stap in Drenthe.
0: Vandaag even geen Drenthe archief, dat doen we volgende week gewoon weer lekker door. Maar ik duik eventjes de agenda in. En natuurlijk, wat is het nou leuker om zo op een doordeweekse dag, op een woensdag, nog een concertje mee te kunnen maken in Drenthe. En dat wel in een mooie locatie, namelijk Drentmeester in Valthermond. Ik ben al een paar keer geweest daar, maar dat is echt een mooi tentje.
2: Ja, hè?
0: Ja, dat is een prachtig mooie oude boerderij daar. Nou, Valthermond, die hele grote herenboerderijen. Met een prachtig mooie locatie, mooi podium erin. En gewoon goed geluid altijd, dus goed voor elkaar.
2: Nou, staat op mijn lijstje om nog eens heen te gaan.
0: Ja, kun je best toeven inderdaad. En vanavond kun je er ook terecht voor de Canadese singer-songwriter Selena Martin. Die brengt dan een, zoals ze zelf schrijven, een intens en avontuurlijk optreden. Jawel. Krachtige zang, gitaren, elektronica en onverwachte klanken. Het is een beetje singer-songwriter-achtig artpop en postrock in dit geval. Moeilijk in één stijl te gevallen. Vangen, soms een beetje breekbaar, een beetje verstild, maar dan weer energiek en rauw. Kijk even op de website van de Drentmeester in Valthermond voor de andere gegevens. 19:30 vanavond gaat de zaal open. En ik sta even te kijken naar het komend weekend. Dan is het Dwarspop in Coevorden.
2: Dwarspop?
0: Dwarspop heet dat. Dat is op zich, ik vind die naam hartstikke leuk gevonden. Ik denk dat die met een big smile op hun gezicht naar de weersberichten zitten te kijken.
2: Ja, ja, het wordt natuurlijk fantastisch weer.
0: Vrijdag, zaterdag en zondag, 5, 26 graden zo'n beetje. Geen wolkje aan de lucht, of misschien een heel klein wolkje, maar dan heerlijk lekker genieten. Nou, dat begint vrijdagavond daar al met de Buurman en Buurman Show. Mooie wark is er, Spang natuurlijk. Ja, komt uit die regio volgens mij.
2: Ja, een Drents feestje.
0: Ja, dat dacht ik. En dan vervolgens ook nog een keer de zaterdagavond met een aantal optredende artiesten. En zondag, dat is wel leuk, want zondag is er ook nog een keer een gratis entree voor alle mensen.
2: Echt?
0: Ja, en dan heb je ongeveer de CCR Revival Band.
2: Dat is altijd leuk.
0: Creedence Clearwater Revival, die dan ook optreedt. En het is leuk, denk ik, om dan de kinderen ook mee te nemen. Dus dat is lekker op de zondagmiddag. En maandag kun je lekker uitslapen, want dan is het volgens mij tweede Pinksterdag. Dus lekker genieten. Heb je trouwens ook een tip en die wil je graag een keer kwijt? Iedere zaterdagochtend tussen 8 en 9 hebben we het programma De Boer op. Kun je altijd een mailtje sturen? Doe dat dan naar agenda@rtvdrenthe.nl. En dan nemen wij mee in onze programmering.

0: Quattro and If You Can't Give Me Love. Daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Morgenochtend om 9 uur zijn we er weer. David, dank u.
1: Joe,
0: tot de volgende keer maar weer. En straks heel veel plezier natuurlijk met Anouk. En vanmiddag ook tussen 3 en 6 nog met René Steenbergen hier op Radio Drenthe. Tot slot, Somjeu en Tonight. Nog een mooie dag. Hoi.

0: We'll make it to the morning light.
1: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen.

0: verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland. Goed
3: groen. Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op een medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
9: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rango Great, de ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
11: Met Anouk Middel.

0: als reclameheertje voor, nou, je raadt het al.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Een spijkerbroekmerk natuurlijk. David Dundas en jeans on. Een hele goede middag en fijn dat je luistert. Het mis het wat buiten, Thomas. Dat hadden we niet meer gedacht.
3: Nou, dat hadden we niet gehoopt en zeker niet verwacht.
0: Nou, nog steeds goed voor de tuin, want er komt me daar toch een droge periode aan. Dus wat dat betreft, laat maar vallen nu nog, toch?
3: Zo is dat.
0: Wij maken ons op voor mooie zomerse dagen. Maar tot die tijd gaan we lekker heel veel andere leuke dingen doen op Radio Drenthe. Jij houdt al het nieuws uit de provincie in de gaten en praat ons bij. Kan je vertellen wat er momenteel allemaal gebeurt?
3: Nou, de commissie Mijnbouwschade heeft de grenzen van het gebied bekendgemaakt waar mogelijk schade door de aardbeving bij Eleveld is ontstaan. Het gaat om een straal van 10 kilometer rondom Geelbroek. Binnen het gebied vallen onder andere Assen, Rolde, Nooit Gedacht, Anderen en ook Smilde. Verder nog, bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het druk en daarom kan niet iedereen daar worden opgevangen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geeft daarom voorrang aan de meest kwetsbare asielzoekers. En we gaan het nog even hebben over Wapsen. Het dorpshuis Oens Hoes in Wapsen, die krijgt 120.000 euro van de gemeente Westerveld voor een grondige renovatie. Daar ga ik zo meteen ook meer over vertellen.
0: Oké, en al het nieuws kan je altijd vinden in onze app en op de website rtvdrenthe.nl. Ik ga zo bellen met iemand van de gemeente Tinalo, want in Tinalo zijn ze op zoek naar grote mensen.
3: Oh?
0: Ja.
3: En hoe groot is groot?
0: Ja, en waarom? Ik heb eigenlijk geen idee.
3: Nee, ik heb ook geen idee.
0: Daar hoor je na ene meer over. Verder trekken ze hun beste pak aan momenteel in Nieuw-Buinen. Want daar maken ze zich op voor een hele leuke officiële gelegenheid. We geven natuurlijk weer kaarten weg voor het Boeren Rock Festival in Drouwenemond. Dat duurt nog even. Half augustus is een groot festijn daar. En wij hebben daar kaarten voor klaar liggen, kan je bij zijn. Zoek het uit, gaat over plaatsnaamborden in Drenthe. En onze Ellie is natuurlijk weer op Jack, is de hele provincie al door en is nu, als het goed is, onderweg naar Nieuw-Amsterdam. Daar zit ook een koppeltje mannen voor Ellie klaar. Hoor je meer over tegen 1:15. En natuurlijk veel muziek, hè? Dit is muziek van Eigen Bodem, uit Drenthe. Jolien, wat Westerf is dit? Op Radio Drenthe.

0: Find Another You van de Seekers. Feest in Nieuw-Buinen vanmiddag. Daar wordt de vernieuwde speeltuin Kindervreugd namelijk geopend. En aan de telefoon heb ik Jaap de Vries, bestuurslid van Kindervreugd. Een hele goede middag, Jaap.
1: Goedemiddag, Anouk.
0: Heb je je goede pak al aan?
1: Nou, dan hebben we nog even voor. De opening is om 14:30.
0: Ja, maar een mooie dag vandaag, of niet?
1: Ja, zeker. Hele mooie dag. Mooi, een mooi symbolisch eindpunt aan een heel mooi project.
0: Ja, die speeltuin daar in Nieuw-Buinen, die bestaat al heel lang, hè?
1: Ja, klopt. Wij bestaan dit jaar 65 jaar. Ja. Dus de speeltuin is opgericht in 1961.
0: Ja, en die heeft een tijdje stilgelegen afgelopen tijd.
1: Ja, klopt. Wij hadden, het was eigenlijk een wens van onze voormalig secretaris Willy Boelens, die inmiddels helaas overleden is. Was het een wens om de speeltuin helemaal te gaan vernieuwen. En dat hebben we gelukkig het afgelopen jaar kunnen oppakken. Maar dat betekent wel, als je je speeltuin helemaal leeg gaat halen, helemaal opnieuw gaat ontwerpen, en eigenlijk met meer dan 90% nieuwe toestellen gaat inrichten, ja, dan kunnen de kinderen daar even een tijdje niet terecht natuurlijk.
0: Nee, en ik zag op jullie Facebookpagina allemaal mooie foto's van mensen die druk bezig zijn in die speeltuin. Je hebt echt met elkaar de schouders eronder gezet daar, hè?
1: Ja, ja, nee, dat is ook wel kenmerkend voor onze omgeving, voor onze buurt. Er is een behoorlijke, hoe moet je het noemen, sociale cohesie of in elk geval samenwerking. En de speeltuin is van iedereen, voor iedereen en ook door iedereen.
0: Ja, die moet nog 65 jaar mee, Jaap.
1: Ja, ja, nou, toch? We hopen dat we nu in elk geval de basis hebben gelegd voor de komende 40 jaar.
0: Ja, ja, want wat is er nou allemaal veranderd dan?
1: De speeltuin was voorheen met name ingericht op spelende kinderen uiteraard. Maar er was niet echt een plek voor kinderen met een beperking. We hadden gewoon een speeltuin met voornamelijk gras, toestellen die op valzand stonden. Dan ben je natuurlijk niet echt benaderbaar voor kinderen die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een rolstoel. Dus we hebben op 29 mei vorig jaar hebben wij de kinderen uitgenodigd in de speeltuin, zodat zij met behulp van een partner van ons hun eigen unieke speeltuin konden ontwerpen. Mm-hmm. Heel veel van die elementen hebben wij ook mee kunnen nemen in het definitieve ontwerp. Waardoor wij nu uiteindelijk een speeltuin hebben gerealiseerd. Met een half verhard pad door de speeltuin heen. Dus alle toestellen zijn bereikbaar, ongeacht of je nou wel of geen beperking hebt. Veel toestellen staan ook weliswaar in het gras, maar zijn wel voorzien van zogenaamde doorgroeimatten. Dus het is een soort halfverharding. En waar we heel trots op zijn, is dat wij een hele mooie draaimolen nu in de speeltuin hebben. Die geschikt is voor 6 kinderen en tot 3 rolstoelen.
0: Ja, het ziet er allemaal prachtig uit. Wat zou Willy dat mooi hebben gevonden, toch?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Dat denk ik.
0: Willy, meer dan 40 jaar, las ik, is hij erbij betrokken geweest en heeft zelfs een lintje ervoor gekregen. Hey, wat gaat er vanmiddag gebeuren?
1: Vanmiddag hebben we om 14:30 hebben we de opening van de speeltuin. Dus we hebben eerst een woordje van onze voorzitter. Daarna komt een dame van het Samenspeelfonds. Dat is eigenlijk een combinatie tussen Jantje Beton en de Nederlandse Stichting Het Gehandicapte Kind. En die heeft een substantiële bijdrage geleverd aan dit project. Net als onder andere ook het gebiedsfonds hier lokaal en de gemeente natuurlijk en de provincie en nog een aantal andere bijdragers. Maar die gaat ook even een verhaaltje houden over het doel van een samenspeelfonds en wat daar nou zo belangrijk aan is, dat alle kinderen samen met elkaar kunnen spelen. Dan volgt er nog een symbolische overhandiging van de cheque. En daarna volgt dan onze burgemeester Jan Seton. Die zal een klein toespraakje doen, waarna of dat de speeltuin symbolisch geopend wordt door de loco-kinderburgemeester van de gemeente Borgerode Doorn.
0: Leuk. Nou, maakt er een ontzettend mooi feestje van. Het is prachtig om te zien hoe jullie dat met elkaar allemaal hebben gedaan. Vanmiddag om 2:30 is het zover. En dan gaan er heel wat mensen weer heel wat jaren plezier van hebben. Ja, dankjewel.
1: Jij ook bedankt.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: Van 26 tot en met 28 juli keert het grootste motorsport-evenement.

0: TCB, Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Half 1 exact is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Thomas Eggens.
4: Goedemiddag Anouk. De commissie Mijnbouwschade heeft grenzen van het gebied bekendgemaakt waar mogelijk schade door de aardbeving bij Edeveld is ontstaan. Het gaat om een straal van 10 kilometer rondom Geelbroek. Binnen het gebied vallen plaatsen zoals Assen, Rolde, Nooitgedacht, Anderen en Smilde. De grens van het beoordelingsgebied loopt dwars door Bijlen. Het noordelijke deel valt binnen het beoordelingsgebied, het zuidelijke deel niet. Het is nog niet duidelijk wat dit voor de schaderegeling gaat betekenen. Er zijn al ruim 4000 schademeldingen gedaan na de aardbeving in Edeveld. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het te druk en daarom kan niet iedereen daar worden opgevangen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft daarom voorrang gegeven aan de meest kwetsbare asielzoekers. In de opvang bij het aanmeldcentrum zitten momenteel 2300 asielzoekers. En dat is het hoogste aantal sinds september 2024. Het COA zegt dat het bij zulke aantallen niet kan instaan voor de veiligheid en de leefbaarheid. Dorpshuis Oens Huus in Wapse krijgt 120.000 euro van de gemeente Westerveld voor een grondige renovatie. Het dorpshuis heeft last van lekkages en daarom wordt het dak vervangen. Ook wordt het beter geïsoleerd en wordt de ventilatie aangepakt. In totaal is er zo'n 3 ton nodig. Het dorpshuis heeft daarom fondsen aangeschreven en legt daarom ook wat eigen geld in. En bij verschillende zuivelbedrijven wordt vandaag actie gevoerd voor een betere cao. Onder meer bij Friesland Campina in Bijlen en DOC Kaas in Hoogeveen. Daar houdt de vakbond FNV poortacties. Bij de ingang delen ze informatie uit aan medewerkers. De vakbond wil een loonsverhoging van 4%, terwijl werkgevers niet verder willen gaan dan 3%. Volgens de vakbond is dat niet genoeg om de inflatie te compenseren. Nou, dit en meer nieuws vind je op onze website rtvdrenthe.nl, maar ook in de app.
3: Thomas, dankjewel. Gaan we naar het weer, Roland van der Zwaan. Goedemiddag, Roland.
5: Ja, goedemiddag.
3: Oh, ik zag hier beelden vanuit het centrum van Assen. Daar heb je echt misschien wel 2, 3 paraplu's voor nodig.
5: Ja, op dit moment zijn er een aantal buien actief. Die buien die hebben bijvoorbeeld in Diever hebben die 8 mm zomaar even achtergelaten. Andere plekken hebben nog maar een lichte bui gehad. De komende 3 uur kan dat nog steeds gaan plaatsvinden. Af en toe trekt er even een bui over. En omdat de wolken vrij snel gaan, geeft dat wel aan dat er nogal wat wind staat. De wind is echt wel boven de 30 km per uur. Windkracht 4, soms even windkracht 5. Vandaar dat die buien ook vrij snel overtrekken. Dus ja, heb je een bui, paraplu even opsteken. En na 10 minuten is meestal, denk ik vandaag, de bui wel weer verdwenen. Dus het valt wel mee.
3: Maar dit zijn de laatste buitjes, geloof ik, hè?
5: Ja, dit zijn voorlopig, als je het hebt over de hele dagperiode, is het alleen vanmiddag nog kans op een bui. In de namiddag zijn die buien verdwenen. Komt de zon er ook vaker bij. Dan krijgen we regelmatig de zon even te zien. De temperatuur die zal nog net even hoger uitkomen dan we nu al hebben gehad. 16, 17 graden. Wordt waarschijnlijk vanmiddag ruim 17 graden als er weer eventjes wat zon bij komt. Nou, komende nacht blijven de temperaturen hoog voor de tijd van het jaar. We zitten in die warme lucht eigenlijk. We noemen dat eigenlijk subtropische lucht. En de minimumtemperaturen die komen uit zo rond de 11, 12 graden. Morgen is de neerslag echt verdwenen. Dan hebben we eerst even 's ochtends tot begin van de middag hebben we wat zon en vooral ook stapelwolken die zich wat gaat uitsmeren. We hebben dan een matige westelijke wind en de aantal dagen waarbij de temperatuur boven de 20 graden komt. Normaal hebben we dat al, zouden we er al een stuk of 8 tot 10 moeten hebben gehad. We hebben er nog maar 3 gehad boven de 20 graden. Nou, morgen halen we dat waarschijnlijk, halen we nummer 4. En als we morgen dan 's middags kijken, dan zien we dat de zon veel beter doorbreekt. Dus dan wordt het echt wel lekker lenteweer. Bij een graad of 20 tot 21. Nou, die temperatuurstijging gaat gewoon door, Anouk. We krijgen dan, in ieder geval op vrijdag krijgen we temperaturen richting de 3, 24 graden. En in het weekend zelfs zaterdag misschien wel 25 graden.
3: Ja, man. En dan hebben we ook nog een lang Pinksterweekend. Kan je al naar die maandag kijken?
5: Jawel hoor, ik kan er wel naar kijken. Als we Pinksterzondag pakken, dan zie ik dat de wind gaat draaien naar het noorden tot noordoosten. Dan komt die lucht over de koelige Noordzee. En dat betekent dat we niet meer die 25 gaan halen. Maar goed, 21, 22 in het noorden van Drenthe tot wel 23 in het zuiden van Drenthe. Volgens mij zijn dat prima temperaturen voor de zondag en ook voor Pinkstermaandag.
3: Oké. Ronald, dankjewel. Een mooie dag nog.
5: Jo, mooie dag.
3: Hoi. In Feyenoord, daar zitten mannen en vrouwen klaar voor Ellie. Ze willen hun handen uit de mouwen steken. Waarom, dat hoor je zo meteen.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
9: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: was Amsterdam samen met Jan Smit.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Waar ben je nou weer beland, Ellie? Goedemiddag.
3: Ja, mooi. Ik ben in Amsterdam Veenoord, het tweelingdorp in de Veurkamer. En ja, hier bent allemaal handige Harry's bezig. Goedemiddag, Tjerk.
4: Ja, goedemiddag.
3: Ja, handige Harry's allemaal, of niet?
4: Ja, daarom. Dat is de bedoeling van het Repair Café. We zijn nu in de tweede week, zitten we hier. Vorige week begonnen. En ja, waarom nou een repaircafé hier in Nieuw-Amsterdam-Veenoord? Er zijn mensen die ontdekken steeds meer van de maand is langer dan dat het inkomen of de uitkering lang is. En ja, daar loop je niet mee te koop natuurlijk. En dan is het van de hart iets kapot. Ja, dan gooi je het weg. Je komt hier naartoe en wij repareren het voor, nou, gratis.
3: Oké. Okay. Ik vind het mooi dat je wat zegt, maar ik kan niet zo snel bij je. Kom met de microfoon. Wat wil je zeggen?
5: Zelfs als de maand niet te lang is, repareren we nog.
3: Je repareert voor iedereen?
5: Altijd. Maakt niet uit.
3: Kijk eens aan. Nou, dat vind ik een hartstikke mooie streep. En Tjerk, jullie bent vorige week van start gaan. Nou, toen was er nog niks, hè?
4: Nou, we hebben dus twee mensen gelukkig gemaakt. Er was een mevrouw die kwam in met een lampje van een 5-jarige dochter. En dat lampje dat maakte vreselijk veel lawaai. En toen heeft mijn collega, die hebben hem los kunnen krijgen. Toen bleek dus drupje olie op de as. Lampje weer gerepareerd. Ding was geruisloos. Toen kwam er dus een mevrouw met een koffiezetapparaat. Zo'n Dolce Gusto. Die zegt van, nou, als ik hem aanzet, mijn schakelaar blijft rood. En die moet eigenlijk groen worden. En toen was er dus een andere collega die zei van, ja, maar mevrouw, hebt u hem wel eens een keer ontkalkt? Nee, moet dat dan? Nou, toen hebben we er 2 keer een halve fles azijn door gedaan. En het lampje werd...
3: Laat het meneer Doltje nog wat niet horen.
4: Nou ja, goed. Lampje werd weer groen. Mevrouw dolgelukkig, ze zei, ja, ik heb al ondertussen een andere gekocht. Nou ja, dat is een beetje zonde natuurlijk. Maar het ding werkt dus weer.
3: Het is natuurlijk ook zo, het leven is tegenwoordig hartstikke duur. En steeds meer mensen ontdekken, denk ik, dat repareren gewoon veel goedkoper is als nijkoop.
4: Ja, zeker weten. En ja, alles wordt duurder. En als je zelf bijvoorbeeld de AOW hebt, ja, de inflatie is 3% nog wat. Maar ja, je AOW gaat niet met 3% per jaar omhoog. Dus repareren is een goed alternatief, denken wij. Dus vandaar dat we zitten hier trouwens elke woensdagmiddag van 1 tot 4. Mensen kunnen zo binnenlopen.
3: Maar dan moet je ook wel ergens verstand van hebben. Want de een die heeft misschien een kapotte computer. En de ander heeft een televisie. En de derde heeft inderdaad een koffiezetapparaat.
4: Ja, nou, we hebben allemaal een beetje verstand van techniek. Ik zelf ben zendamateur. Dat wil zeggen, geen plaatjes draaien, maar al 40 jaar... Dus met PTT-papieren. Ja, en dat zit een beetje in mijn richting, die techniek. Nou, en dan hebben we hier ook nog... Ja, iedereen heeft een beetje zijn specialiteit.
3: Ja, ja, want waar is deze meneer gespecialiseerd in?
4: Dat kan ik zelf wel even zeggen.
6: Oh god, moeilijke vraag. Nou, ik doe mijn best op wat er kapot is, zeg maar. Er moet wel kapot worden, anders repareer ik het niet.
3: Hoe moet ik dat uitleggen?
6: Nou, net zoals ik het zeg, hè. Want we repareren geen dingen die het nog doen. Maar...
3: Ja, maar je hebt ook een specialist.
6: Ja.
3: En ook dingen kapot maken vooral.
6: Ja, vooral ook. Ja, want er staat achter op onze reparatiebonnetje. Ja, als het bij ons kapot giet, ja, dan is dat niet onze verantwoording. Maar we proberen het wel te repareren.
3: Ja, snap.
6: En we hebben natuurlijk hier het internet als grote vrienden.
3: Ja. Groot vriend YouTube, hè?
6: Nou, YouTube, kijk mijn filmpje en dan stuurt erop wat je moet doen. En nou ja, dat helpt ons enorm.
3: Dan wordt het vast wel leuk. Nou, hier zit net meneer. Die meneer heeft heel veel te vertellen. Maar wat kun jij het beste repareren?
5: Wij kunnen alles. Computers, alles. Echt waar.
3: Ik denk, Tjerk, dat jullie het straks hier heel erg verschrikkelijk druk gaat krijgen.
4: Ik moet nog wel een opmerking maken. Het is niet de bedoeling dat je hier met een kapotte koelkast langskomt... of een wasmachine of een grootbeeld tv in de nek. Het is echt huishoudelijk apparatuur.
3: Klein spul waar je een fietstas met kunt nemen. Ja.
4: Bijvoorbeeld.
3: Ja. Maar stel nou dat iemand wel problemen heeft met een koelkast. Kun je dan ook bij hem of haar thuis langs gaan? Of is dat niet de bedoeling?
4: Dat is nog niet de bedoeling. We hebben gewoon gezegd van kleine huishoudelijke apparatuur. Mensen komen hier. Wij repareren het. Is er nou echt een dramatisch iets en er moet bijvoorbeeld een onderdeel besteld worden? Ja, dan in overleg van, dan ben je natuurlijk wel kosten. Maar de reparatie in zich is allemaal gratis. Geen voorrijkosten, geen loontoestand. Het is, ja, dat is nou... Repaircafé.
3: Hebben jullie ook nog mensen nodig die jullie kunt helpen met het repareren van het een en het ander?
4: Ja, we hebben al een beetje het idee van mensen komen hier. En we, als ze belang hebben, dan proberen we hun te leren. Zo van, kijk, zo werkt dat schroefje en zo werkt dit apparaatje. En nou, we hebben hier dan een multimeter. En ja, dat is gewoon een handig apparaatje. Maar hoe werkt nou een multimeter? Nou, dat legt me dan uit. En dan kunnen ze het zelf doen. Samen met ons eventueel.
3: Hartstikke goed. Hartstikke mooi dat jullie dat doen. Mooi initiatief. Elke woensdagmiddag tussen 1 en...
4: 4.
3: Tussen 1 en 4 ben je welkom in de Veurkamer in Nijmegen.
7: Hartstikke goed, Ellie. Dankjewel. Tot later.
3: Doei doei.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Scootmobiel nodig? Mobifit.
2: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100

0: Hunze. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: NL. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

0: Simon en You Can Call Me Out.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Hij is weer geopend. Oproepjes doen op Radio Drenthe, dat kan altijd, hè. Stuur even een mailtje naar hulplijn@rtvdrenthe.nl of app of bel even 0592-33-1188. Ons oog viel op een berichtje dat we kregen vanuit de gemeente Tinalo. We kregen namelijk een berichtje dat er gezocht werd in de gemeente naar grote mensen. Nou, wij dachten, dat is een beetje vreemd. Hoe zit dat? Nienke van Team Sport Tinalo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Op zoek naar grote mensen. Waarom en hoezo?
3: Ja, dat klinkt een beetje gek misschien. We zijn niet op zoek naar grote mensen in de zin van dat ze heel lang of groot moeten zijn. Maar we zijn op zoek naar mensen die impact maken voor de jeugd. Dus dat ze zich inzetten voor een gezonde jeugd in onze gemeente.
0: Ah, mensen met een groot hart. Een goed hart.
3: Met een groot hart, absoluut.
0: En waarom zoek je die mensen?
3: Nou, wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen opgroeien in een gezonde leefomgeving. En daar zijn natuurlijk grote mensen voor nodig. De kinderen kunnen dat niet alleen. Om gezond op te groeien zijn er natuurlijk ook gewoon heel veel vrijwilligers nodig. Bij verschillende partijen, bij sportverenigingen, op scholen. Die zich inzetten om de kinderen een beetje meer gezondheid te wensen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
3: En daarom willen we graag iemand in het zonnetje zetten daarvoor. Een vrijwilliger of iemand, mag ook een professional zijn. Die zich inzet om de jeugd gezond te krijgen.
0: Oké, één iemand in de hele gemeente Tinalo die dus de jeugd stimuleert om gezonder te leven.
3: Ja, en dat moet natuurlijk, iemand kan aangedragen worden. Dus het kan een verrassing zijn om iemand voor te dragen. En dat kan naar sportapenstaartje.tinalo.nl. En er zijn nog 5 dagen voor om de aanmelding binnen te krijgen.
0: Ja.
3: Dus voor iemand die zich echt inzet voor de jeugd. Die bijvoorbeeld het fruit klaarmaakt in de rust tijdens een wedstrijd. Of op school fruit klaarmaakt. Of op wat voor manier dan ook. Zich inzet. En dat kan ook met beweging te maken hebben, met voeding. Die zich echt inzet voor de jeugd.
0: Oké, en hoe ga je die dan in het zonnetje zetten?
3: Ja, dat is de verrassing.
0: Heb je al wat aanmeldingen binnen?
3: Nee, op dit moment nog niet. Dus heel erg welkom dat mensen zich aanmelden in de gemeente Tinalo.
0: Ja, het lijkt me ook lastig om die mensen te krijgen. Ja. Want hoe lang heb je dit al opengesteld?
3: Nog maar kort, 2 weekjes of zo.
0: Uh-huh.
3: Maar we hebben het voorgaande jaren ook gedaan. En dan is het bijvoorbeeld iemand van de sportkantine die in het zonnetje is gezet. Of iemand die peutergym geeft, vrijwillig. Of iemand die helpt in de schoolmoestuin.
0: Ja.
3: Dat soort type mensen, die hebben we eerder in het zonnetje gezet. En daaraan kan gedacht worden.
0: Oké, en je hoeft je dus niet zelf op te geven. Maar je kan ook denken, ja, maar mijn buurvrouw die regelt dat allemaal. Als ik haar naam doorgeef, dat kan, hè?
3: Ja, en graag met een korte omschrijving van wat diegene dan doet voor de jeugd.
0: Ja, en het kan naar sport@tinalo.nl.
3: Dat klopt.
0: Ja, en dan voor 25 mei opgeven. En wanneer, of is dat ook nog geheim, ga je die persoon in het zonnetje zetten?
3: Nou, in juni is de week van de gezonde jeugd. Dus tegen die tijd willen we eigenlijk diegene in het zonnetje zetten.
0: Oké, dan hoor ik graag van jou, Nienke. Want ik ben wel benieuwd wie eruit rolt, welk groot mens in Tinalo.
3: Ja, nou, we houden jullie op de hoogte.
0: Graag. Sport@tinalo.nl, daar kan je naartoe mailen. Nienke, dankjewel, succes!

0: zetten. En turn, turn, turn.
1: De slingerplaat.
0: We gaan het hebben over de examens die in volle gang zijn. Heb jij iemand in jouw directe omgeving, Thomas, die examen doet dit jaar?
2: Nee.
0: Helemaal
2: nee,
0: niemand?
2: Nee, nee. Okay. Nee, we zitten in onze familie in de hele jonge kinderen nog. In die zin allemaal nog... de oudste is basisschool, denk ik.
0: Oh, ja. En ook geen buren of zo?
2: Nee.
0: Of dat zie je misschien vanzelf wel?
2: Ja, ik zie vanzelf uiteindelijk. Vlaggetjes hangen natuurlijk.
0: 11 juni? Wanneer
2: 11 juni is de grote uitslag aan de dag natuurlijk.
0: Ja, 175.000 kinderen ongeveer. Die doen er dit jaar examen. Waaronder mijn nichtje Duwertje. Duwertje doet HAVO-examen en eigenlijk, na elk examen hebben we wel even contact. En ze zag enorm op tegen wiskunde, had ze gisteren op de HAVO. Oh. En een beetje half-half gevoel
2: half-half.
0: Had ze erover. Ja. En vandaag, en daar is ze hartstikke goed in, heeft ze Duits. En dat heeft ze al achter de rug, zie ik. Want dat is vanochtend, jawohl.
2: Goedemorgen.
0: En vanmiddag staat er nog biologie op programma. Maar wij dachten, daar kunnen wij wel wat mee.
2: Zeker, want we hadden nog helemaal niks met het examen gedaan. Dus wij dachten, we gaan vandaag lekker in Duitse sfeer. Vanwege het examen Duits voor de HAVO.
0: Ja, dus kom maar door. Lekkere Duitse plaatjes. 0592-33-11-88. Als je eentje weet, app of bel hem door. Ja. Dan gaan wij een mooi rad samenstellen met alleen maar Duitse knijters. Dat is altijd wel leuk, hè?
2: Zeker. Er komen echt dan ook altijd hele verrassende plaatjes naar voren.
0: Ja, Duits is wel een thema vandaag. Want ik
2: Absoluut.
0: Kreeg ook net een appje van mijn dochter die een mondeling Duits had. Die doet geen examen, maar heeft dan een toets gehad. Een 7,7.
2: Ach, fantastisch. Nou,
0: 0592-33-11-88. Als je een Duits plaatje door wil geven. We gaan een mooi gevarieerd rad maken. Ik zie al wat appjes binnenkomen. Oh, dat gaat allemaal weer lekker daar. Ik zie de telefoon ook alweer gaan. Dat
2: ja,
0: is ook
2: ik heb
0: mooi.
2: Ook al eentje doorgeschakeld. Ja.
0: Goedemiddag met Anouk. Met wie spreek ik?
3: Anouk, goedemiddag. Bert Ellery.
0: Hallo Bert.
3: Ik ben onderweg. Ik luister naar jullie op de A28. En ik vind het Duitse slagers mooi. Ik heb een hele oude. Uit de oude doos. Ik kan veel liever een Tiroler hoed. Ik ben zo goed. Ik ga met bluesmuziek in mijn moederzelfde stad.
0: Oké. Bert, je bent de eerste beller. Dus je mag er een letter aan koppelen. Welke wil je?
3: Ja, dat is de B van Bert, hè?
0: De B van Bert. Noteren wij.
3: Ik ben blijven luisteren, maar ik vind het zo jammer. Ik raak jullie kwijt bij Nunspeed. Ik ga een nieuwe gein examineren. En dan raak ik jullie kwijt. Dat vind ik altijd zo jammer. Ik heb het aangegeven. Waarom kun je niet van meer straalzetters neerzetten?
0: Ja.
2: Dat heeft met Den Haag te maken, met de regelgeving.
3: Nou ja, jullie hebben kennis in Den Haag. We hebben een nieuwe goede burgemeester. En er zit nog een dag duurder een man in Assen. Dat is wat doet.
0: Kom maar snel weer terug. Ga maar. We hebben een hele slechte lijn daar.
2: Bert, goeie reis.
0: We zien je later weer.
2: Doei.
3: Oké, hoi.
0: 0592-33-11-88. Kom maar door met jouw Duitsstalige liedjes vandaag.

0: Reason, The Air That I Breathe.
1: Zometeen praat Thomas Eggertje bij over het nieuws uit de provincie.
2: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
4: de wereld aan Sierbestrating.
5: In Hogeveen.
6: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
7: Blijenberg.nl.
8: Oh, die van die deuren.
7: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
9: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstraat terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
10: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
1: Het is 2:30, het nieuws uit Drenthe, Thomas Eggens.
11: Goedemiddag Anouk. De commissie Mijnbouwschade heeft grenzen van het gebied bekendgemaakt waar mogelijk schade door de aardbeving bij Eleveld is ontstaan. Het gaat om een straal van 10 kilometer rondom Gilbroek. Binnen het gebied vallen plaatsen zoals Assen, Rolde, Nooitgedacht, Anderen en Smilde. De grens van het beoordelingsgebied loopt dwars door Bijlen. Het noordelijke deel valt binnen het beoordelingsgebied en het zuidelijke deel niet. Het is nog niet duidelijk wat dit voor de schaderegeling gaat betekenen. Er zijn al ruim 4000 schademeldingen gedaan naar de aardbeving in Nederveld. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het druk en daarom kan niet iedereen daar worden opgevangen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geeft daarom voorrang aan de meest kwetsbare asielzoekers. In de opvang bij het aanmeldcentrum zitten momenteel bijna 2300 asielzoekers. Dat is het hoogste aantal sinds september 2024. Het COA zegt dat bij zulke aantallen niet kan instaan voor de veiligheid en de leefbaarheid. Dorpshuis Oens Huus in Wapsen krijgt 120.000 euro van de gemeente Westerveld voor een grondige renovatie. Het dorpshuis heeft last van lekkages en daarom wordt het dak vervangen. Ook wordt het beter geïsoleerd en wordt de ventilatie aangepakt. In totaal is er zo'n 3 ton nodig voor de hele renovatie. Het dorpshuis heeft daarom fondsen aangeschreven en legt daarom ook eigen geld in. En bij verschillende zuivelbedrijven wordt vandaag actie gevoerd voor een betere cao. Onder meer bij Friesland Campina in Bijlen en DOC Kaas in Hogeveen houdt vakbond FNV poortacties. Bij de ingang delen ze informatie uit aan medewerkers. De vakbond wil een loonsverhoging van 4%, terwijl de werkgever niet verder wil gaan dan 3%. Volgens de vakbond is dat niet genoeg om de inflatie te compenseren. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
1: Dankjewel, Thomas. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
12: Vanmiddag waait er een matige, soms even een vrij krachtige zuidwestenwind. De temperaturen die schommelen zo rond 16 tot 17 graden. Er zijn wolken, de zon die breekt ook af en toe door en er kan nog een enkele bui vallen. Nou, vanavond is het droog en de minimumtemperatuur blijft boven de 10 graden.
1: Op zoek naar Duitse knijters, weet jij er eentje? Geef hem door, 0592 33 11 88.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
1: Appetito.
4: Appetito.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

want wij gaan het even alles op een rijtje zetten. We krijgen zoveel leuke suggesties binnen. HAVO deed vandaag examen Duits en wij dachten wij zoeken Duitse plaatjes. Zometeen een overzicht van binnengekomen suggesties.

0: De Slingerplaat.
1: Martijn was dat met Ineens is het weer lente. Nou, de zomer die komt er gewoon aan. Wij gaan eens even een paar suggesties laten horen. Wij hebben het examen Duits, wat vanmorgen door de havisten is gemaakt, aangegrepen om daar liedjes bij te zoeken. Ja, en dat zijn er zoveel, Thomas, dat we echt lang niet alles kunnen laten horen.
2: Ik heb ook niet alle telefoontjes op kunnen nemen. Daarvoor excuses, maar het was zo druk en met knippen. En nou ja, goed. We hebben er een aantal op een rijtje gezet, volgens mij een stuk of 9. Laten we gelijk maar aftrappen met de suggestie van Jenny Knol. Zij kwam met Kodo.

0: bij de volgende ga ik heel wat namen vergeten. Want Gijsje en Hilly zie ik staan in ons bestand. Maar in de app zag ik hem ook heel vaak voorbij komen. Ja. Ja. Dus deze komt sowieso op het rad.
1: Du allein kannst mich verstehen.
0: Peter Maffay en Du. Adriaan en Ria komen met deze.
2: Jongen, kom bald wieder. Bald wieder nach Hause.
3: Dan Roelof Kregel en Ali, die kwamen allebei met Jürgen Markus.

0: Rammstein. Ja, en even in contrast, deze komt via Hanny binnen.
1: Een beetje vrede, een beetje zonne voor deze erde.
0: Het is toch prachtig?
2: Het contrast kan niet groter, nee, inderdaad.
0: Hanny heeft
2: mooi.
0: Trouwens ook een zoon die examen doet dit jaar. Dus fingers crossed.
2: Fingers crossed.
0: Ja.
2: Dan onze eigen Arjan Plat. Die kwam met een suggestie. Nena en Noor Getraund.
3: Ik heb nooit een
0: sowieso een groot Nena-fan en die stuurt meerdere nummers in. Maar Noor Getraund zetten we erop. Nena. Ach, Nena, Arjan. Carla, kom met deze. Wie?

0: komt van Freerkje, Helene Fischer en Atemloos durch die Nacht.
1: Atemloos durch die Nacht, spür was Leben mit uns macht.
2: Ah, het maakt niet uit bij welke letter die stopt zometeen.
0: Wordt feest.
2: Ja. Hi met Anouk.
3: Hoi Anouk, met Nico Scholten.
2: Hey Nico, jij mag de allerlaatste suggestie doorgeven.
3: Ik heb een hele oude Heintje. Ja. Ik bouw die Rijn Sloos.
2: Ja, natuurlijk. Die hoort er ook bij. Een klassieker. Nico, dankjewel.
3: Okay.

0: Sometimes can find the moonlight.
1: De slingerplaat.
0: Waar gaan we mee uit? Nou, in ieder geval met een Duitse knijter.
2: Dat is één ding wat zeker is.
0: Ja. Je hebt het rat erbij staan.
2: Zeker.
0: We hebben 26 Duitse liedjes gekoppeld aan een letter van het alfabet. De aanleiding is dat HAVO vandaag examen Duits deed. Ja, draai maar. Dan kijken we met welke Duitse platen we eruit gaan. Pak ik het lijstje er alvast bij met het alfabet. En dan zoek ik even op welk liedje bij welke letter hoort. Waar stopt die? Ik kan net niet meekijken.
2: De F. Ja, hij zat een beetje tussen de F en de G, maar uiteindelijk is het de F geworden. En welke platen vinden wij daaronder, Anouk?
0: Nou, ik zie dat dat de suggestie is van Bert en Arjan. Dit is Nena.
1: De slingerplaat.

0: leren sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Mmm, ze zijn er weer.
2: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32.
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
6: en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.

0: verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Vijfhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

Ja, ja, en weer een heel hartelijk goedemiddag, luisteraars. Welkom bij A. en Hunze Backstage. De gezellige woensdagmiddagshow vol muziek, herinneringen en een goede sfeer hier op de radio. Tussen 2 en 6 uur nemen we je mee naar de mooiste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Van swingende classics tot heerlijke meezingers. En natuurlijk niet te vergeten de mooie pareltjes van toen. Alles komt voorbij, zelfs zoals iedere week de stokoude stofmisplaats. Vandaag in de studio is Hans ten Hoven, ondergetekende Riemen Veldkamp en natuurlijk het hart van de radio. En achter de knoppen Koos Kempinga voor de regie en de techniek. Dus zet de radio lekker wat harder, pak een kop koffie of thee en geniet van een heerlijke woensdagmiddag samen met A. en Hunze Backstage. Dit is jouw soundtrack van toen en nog altijd geweldig van nu.

Dit is A. en Hunze Backstage bij Radio A. en Hunze. Het programma dat een podium geeft aan artiesten, professioneel en semi-professioneel. Iedereen krijgt hier de spotlights. Van de mooiste Nederlandse producties tot internationale klassiekers. Je hoort het allemaal. We nemen je mee in de muzikale reis van de artiesten en houden je op de hoogte van lokale en regionale gebeurtenissen. Presentatie Riemer Veldkamp. Techniek en regie Koos Kempinga. A. en Hunze Backstage. De plek waar talent en muziek samenkomen. Mis het niet.

0: Ja, en eigenlijk kunnen we niet vaak genoeg zeggen, maar wat waren we in die tijd verliefd op Johnny Kaagman toen van... En speciaal met dit nummer.
1: Oh, speciaal met dit nummer, in dat blauwe pakje.
0: In dat blauwe pakje, welke man je er ook over hoort, als we het hebben over Johnny Kaagman, Earth and Fire, dan hebben ze het altijd over dit nummer, Weekend, van...
1: En Koos heeft het altijd over Earth, Wind and Fire, maar volgens mijn
0: Earth and
1: mijn
0: Fire.
1: Maar hij heeft het altijd over Earth, Wind and Fire. Daar zat er geen zangeres in, hè?
0: Nee. Maar die komen ook uit Amerika.
2: Dan heb ik uitjes gehad.
0: Oh, heb je uitjes gehad?
1: Ja. Uitjes? Zilveruitjes. Afgebakken uitjes. Afgebakken lucht.
0: Hey, maar ik heb helemaal in de introductie vergeten dat jij eigenlijk onze Leo Blokhuis bent van
2: A&M. Niet weer, hè?
0: Nee, dat heb ik vergeten. Ik was het vergeten en ik had beloofd dat ik het zeggen zou.
2: Wij dachten eigenlijk, hè, gelukkig, hij zegt het eens een keer niet.
0: Ja, nee, nou, dat is niet waar, want ik zeg het altijd.
2: Ja, daarom.
0: Eigenlijk.
1: en wat draaien we vandaag? Alleen maar muziek van Nederlandse bodem, hè?
0: Van Nederlandse bodem, zowel Nederlandstalig als Engelstalig.
2: Ja, het eerste, tweede en vierde uur, hè?
0: Eerste, tweede en vierde uur.
2: Maar de andere uur, dat staat totaal los van dit...
1: Ja, staat helemaal los. Een stukje verderop ook.
2: Kwalitatief programma.
0: Dat is een kwalitatief uurtje. Ja. Maar dan gaan wij, let wel luisteraars, dan gaan wij een virtuele reis maken door Amerika. En ik heb me door jou laten vertellen dat we van oost naar west gingen of net andersom.
1: Nee, we gaan van oost naar west vanuit de staat. New York, dat is ook een staat, hè?
0: Behalve een staat, ook een staat.
1: Naar het oosten, naar Californië.
0: Oh, oké.
1: Dan een virtuele reis met een hele goede chauffeur.
0: Dan kan volgens mij het nummer van de mama's en de papa's niet ontbreken.
1: Dat zou me zo eens kunnen.
2: Maar we gaan toch eerst naar Brazilië.
0: We gaan naar Rio.
2: Ja, daarom.
0: Uit het jaar 1981 is dit de Rio van Maywood.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: stiekem gedanst. Ja, kan me er niks bij voorstellen.
1: Jawel, nee, dat kan ik wel. Ik heb ook heel vaak vroeger gedanst met hele mooie vrouwen.
0: Stiekem.
1: Daar heb ik stiekem mee gedanst.
0: Ja, dat was een beetje...
1: Puur in de fantasie. Ja,
2: in de donkere hoeken?
1: In de donkere hoeken, ja.
0: Achter de kerk.
1: Daar gebeurt het allemaal. Nee, mooie.
0: Had je bruin portemonneetje ook bij?
1: Nee, wel die grijze boodschap.
0: Oh, ja,
1: die had ik wel bij.
0: Daar moet je ook stiekem mee. Dat hoeft niet altijd.
1: Het is niet altijd
0: goed dat je de grijze boodschappen thuis altijd bij hebt.
1: Nee.
2: Hoef je niet altijd bij je te hebben.
0: Je bruin portemonneetje?
2: Wel, dat is heel belangrijk.
0: Ja,
2: dat
0: heb je altijd bij.
2: En ook goed gevuld.
0: Ja, daarom. En hebben we straks lekker de nieuwsflits.
1: Ja, gaan we straks doen. Maar eerst gaan we Pussycats en Mississippi.

0: Hunebedden.
1: 12 Hunebedden.
0: 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.
2: Dit is A. en Hunze Backstage.

0: en Hunze Nieuwsflits uit de regio.
1: Aan de Lage Wijk Noordzijde bij Roswinkel is dinsdagmiddag een oldtimer lege voertuig van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. Het ongeval gebeurde rond 13:55. Hulpdiensten, waaronder ambulance en brandweer, kwamen met spoed ter plaatse. Volgens 112 Drenthe raakte één persoon gewond bij het incident. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. In Assen is in de nacht van maandag op dinsdag een geparkeerde auto volledig uitgebrand aan de Julianastraat. De brandweer werd rond 4:35 gealarmeerd en had het vuur snel onder controle. Ondanks het snelle optreden kon niet worden voorkomen dat het voertuig zwaar beschadigd raakte. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Op de veldstukken in Emmen heeft dinsdagmorgen een verkeersongeval met letsel plaatsgevonden. Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen aan de betrokkenen. Door het incident ontstond korte tijd verkeershinder in de omgeving. Aan de Assenstraat in Norg vond dinsdagavond een ongeval plaats met letsel. De melding kwam rond 22:40 binnen bij de alarmcentrale, waarna meerdere hulpdiensten werden ingezet. Over de ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt.

0: Heb je heel goed uitgezocht deze muziek, Riemen.
1: Ik weet
2: waarom wijs je nou naar Hans?
1: Nou ja, ik vind dat Hans ook wel wat mag zeggen.
2: En dan
1: nou.
2: Kan je toch gewoon zeggen, Hans, jij mag ook wat zeggen.
1: Ja, Hans, jij mag ook wat zeggen.
3: Mag ik ook wat zeggen,
1: Riemen? Ik vind dat altijd wel leuk als jij wat zegt.
2: Het is geen televisie, hoor. Dat je zo,
1: jawel, het is wel televisie.
2: Kut.
3: Kat.
2: Kat.
1: C-U-T. Ja.
3: Paling Sound, hè?
1: Paling Sound.
3: En morgenavond de vuurdoop voor de FC, hè, in Volendam. Ja, wel met supporters.
2: Laten we het daar maar even niet over hebben. Dat was zo'n vreselijke gehoor, vond ik, met die supporters.
3: Inderdaad, ja.
1: Ik heb dat niet gezien. Wat
2: omdat
1: is
2: de supporters van Volendam alles in rem en roer brachten daar. Alles kort en klein sloegen. Dus bij hun eigen mensen.
1: Tegen
2: Telstar mogen de uitsupporters van Groningen en Willem II daar niet komen.
1: Oh mijn god.
2: Maar Volendam deed zelf. Oh, ja. Ogenblik. Jullie wilden...
1: Een beetje achter.
2: Ja, praat maar door, joh. Ja.
3: Maar nu is het herzien, hè? Gelukkig maar.
2: Ja.
3: Maar het was natuurlijk grote flauwekul. En hey, normaliter kan zo'n wedstrijd ook omgedraaid worden. Hè? Dat was met NAC Heerenveen.
2: Had eigenlijk gemoeten.
3: Dat had eigenlijk gemoeten in de Euroborg.
2: Nou, ja. Ajax, ja, er zijn natuurlijk heel veel luisteraars die zeer groot fan zijn van Ajax. Ik mag Ajax normaal gesproken ook wel zien voetballen. Maar die voelen zich een beetje hoger als de rest. Want die denken van, weet je wat, we gaan lekker verdienen aan Harry Styles. Maar wij hebben wel Europees voetbal.
3: En dit hadden ze voor die tijd, hadden ze dit kunnen weten.
2: Ja, en een tijd geleden, paar jaar geleden was het net zo, hè.
3: We zouden ook om kunnen draaien, hè. Harry Styles, voorverkoop loopt niets. In het Volendamstadion, Jantje Smit in het voorprogramma. Succes verzekerd.
2: Nou, ik denk dat Harry Styles meer...
1: nou moet ik zeggen, denk je dat Jantje Smit nog zo in trek is?
2: Nee, bij Lala Gül wel.
1: Ja, bij dat is nog maar even aan wacht.
3: Hij schijnt ook niet meer in Volendam te wonen. Hè? Broek op Waterland woont hij nu, geloof ik. Oh, hij is dichtbij, ja.
1: Ja, gewoon in een rijtje
3: gevlucht waarschijnlijk. Ja,
1: gewoon in een rijtje.
2: Broek op de knieën. Broek op Waterland.
3: Broek op Waterland.
1: Nee, maar Jan Smit, ja. Ik denk niet dat je daar nog volle zalen mee trekt.
2: Nou, ik wacht gewoon totdat zijn moeder weer op televisie kwam. Wat er nou weer weg is.
1: Ja, van vooral die gastendoekjes.
2: Ja, vandaar Acetion.
3: Acetion.
2: Die zijn helemaal weg.
1: Oh, jongen. Het begint al aardig. Ons programma begint al aardig op showbiz.
3: Een stukje showbiz ertussen.
1: Het eind van SBS heb je altijd...
3: Shownieuws.
1: Shownieuws.
2: Volgende nummer heb ik hele goede herinneringen mee.
1: Nou, dan ben ik wel heel nieuwsgierig welk nummer dat er is.
2: Heb ik leren stijldansen. Dat was het eerste nummer dat gedraaid werd.
1: Dit nummer, dan ken jij nog niet zo heel lang dansen, denk ik.
2: Oh, dan denk je
1: nou, zo oud is dat nummer niet.
2: Ah ja, tuurlijk, jongen, dan denk je 70, 80.
1: Ja, nou, dat is toch niet oud. Nee, alsof het gisteren was.
2: Ik zie er ook vreselijk jong uit. Maar
1: dat wel natuurlijk.
2: Ja. Nee, maar dat is, zijn we begonnen met onze carrière tot goudster.
3: Zo.
2: Ja.
1: Jo, bij Lesterhuis in de stad?
2: Nee, bij Van der Laan in Delfzijl.
1: Oh, bij Van der Laan in de... Oh ja, toen woonde jij nog daar natuurlijk, hè?
2: Ja, ik wilde nog niet geboren.
3: Delfzijl.
1: Delfzijl ben ik voor een paar maanden geleden ben ik daar geweest. Wilden we even gezellig boodschappen doen in
2: Van der Laan. Dat is godsvermogen. Dat is godsvermogen. Nou,
1: weet je?
2: Dan moet je naar Appingedam gaan.
1: Appingedam ook niet meer.
2: Nou, ja, maar het is dan een veel leukere stad.
1: Het is inderdaad een veel leukere stad. Maar trouwens, het is geen stad meer, hè?
3: Al die grotere plaatsen, Winschoten ook niet meer.
2: Nee, Groningen.
3: Het is allemaal veranderd.
1: Als je, als je nou door de Torenstraat of de Lange Straat heen loopt, dat is allemaal lege panden.
3: Ik zou zeggen, doe gewoon je boodschappen in Arnhem.
2: Daarom. He? Achtergrondmuziek is weg dus.
3: Ja, zo is het.
1: Dan gaan wij naar BZN luisteren. Uit het jaar 1976. En dat was nog in de tijd van Annie Schilder. Dit is BZN met het nummer Mon Amour.

0: Je schrok ook niet wel.
1: Ja, dus ik schrok mijn haar. Ik schrok mijn hoedje. Ik zag in één keer een lampje rood worden. Ik denk,
2: hij schrok zeer hartstikke bang. Kapot.
1: Ja, jongen, ik schrok me
2: bang.
1: In het grunner zei hij, ik schrok me de blubben.
2: Ja, ik schrok me dood.
1: Ja, ik schrok me hartstikke dood. Maar goed, ik heb nog 14 seconden tijd, geloof ik.
3: Nee, praat nog maar gewoon door. Jij luistert ook echt niet, hè?
1: Nee, weinig. Weinig. Vooral als jij wat zegt.
3: Ik heb medelij met je vrouw.
1: Nou, dat hoeft niet hoor, want daar doe ik alles voor. Daar doe ik alles voor. Maar nu heb ik wel 14 seconden.
3: Nee, nog
1: 10. Goed, het eerste uur is alweer voorbij, Hans.
0: Het zit er weer op, joh.
1: Het zit er weer op en dan gaan we zo dadelijk naar het tweede uur. Tot straks.
0: Tot zometeen. Dit is Diesel.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

0: asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: Terug naar het jaar 1973 was dat de Golden Earring met een absolute nummer 1 hit, Radar Love. Hans, weet jij wat die gitaar, die akoestische gitaar van George Cormans nog opgeleverd heeft?
1: Geen idee. Ik heb het wel gelezen, maar ik ben het bedrag ben ik vergeten eerlijk gezegd.
0: 28.000 euro.
2: Zo. Valt tegen.
1: Zo.
0: Vind je?
1: En waarschijnlijk...
0: Voor akoestische gitaar, hè?
1: En waarschijnlijk zelf gemaakt, hè?
0: Ook nog. Maar ze hebben veel meer memorabilia hebben ze verkocht van de Golden Earring. Dat heeft een totaalbedrag van 57.000 euro opgeleverd.
2: En waar gaat dat heen?
0: Dat gaat allemaal naar ALS. Allemaal naar ALS. Ja.
1: En het is ook altijd nog even de moeite waard om even naar Hoek van Holland te gaan. Want er staan ook een heleboel attributen van de Golden Earring opgesteld in het Rockmuseum.
0: Ja, die zit in, Hoek van Holland. Zit je, hè? Maar daar is ook het materiaal allemaal heen gegaan van het... Van het Demis Roussas Museum.
1: Het 192 Museum en het Demis Roussas Museum.
0: Ja,
1: voorheen uit Nijkerk.
0: Uit Nijkerk.
1: Hey, Lex Harding.
0: Heel mooi museum was dat.
1: Jazeker.
0: Hey, wat ook een leuk trivia feitje is, dat Twilight Zone was geïnspireerd door de boeken van Bourne. En dat is de schrijver Robert Ludlum.
1: Ja, Barry Hay die was geïnspireerd. Hè,
0: door hem, Ludlum. Klopt. Ja. Klopt helemaal. En daar is Twilight Zone uit ontstaan.
1: En ook een van die twee grote hits, hè? Radar Love uiteraard, die we net hoorden. En de Twilight Zone. Grote hits in Amerika.
0: Absoluut, absoluut.
2: Even wat anders. Ik bedoel, het hele gebeuren om de AZC's in Ter Apel is nou heel erg vol. Daar mogen alleen nog de meest kwetsbare mensen mogen naar heen. Nou, ja, iedereen mag zelf weten wat hij daarvan vindt. Maar het begon eigenlijk door een donkere jongen die gestoken werd in een taxi in Amsterdam.
0: Ik weet ook waar jij heen wil, ja.
2: Dat is deze.
0: Ja.
2: Ken je hem nog?
0: Ja, zeker ken ik ze nog.
2: Ze zijn ook snoepjes van.
0: Hij kan nou niet meer zo goed zingen, trouwens. Maar het is in elk geval de Frank Boeien groep. Uit het jaar 1984. En het nummer heet...
1: Zwart-wit.

0: plan.
1: Ben je nou van plan?
2: Ja, jij haalde net al aan dat dit orkest...
3: Drukwerk,
2: dat hij beroemd geworden is door de Etenpiraten.
1: Ja, de Etenpiraten, vooral die Amsterdamse zenders, die Etenpiraten, die draaiden dit nummer veel. En later overgenomen door met name Veronica.
3: Ja, en Harry Slinger met zijn rode petje.
1: Slingertje.
3: Mutsje.
2: Ja, trouwens, Veronica was ook een Etenpiraat, hè?
1: Ja, van oorsprong.
2: Vanaf voor 1974 was het een
1: vanaf de Noordernij.
2: Vanaf de Noordernij.
1: En daarvoor, hoe heette het schip daarvoor? Er was nog een schip daarvoor.
2: Mabel 2.
1: Mabel 2.
2: Ja. De Mabel 2.
3: Ja, en hoe heet die? Greenpeace ook. Rainbow Warrior,
2: ja. Maar dat is
1: ook een piratenzender.
3: Dat is ook piratenzender.
2: Dat was inderdaad ook een piraten.
3: Maar heel veel onzin uit.
2: Alleen, Hey, volgende week krijgen we bezoek. Ik denk een aantal koorleden. En er is één koorlid bij.
3: Uit Sappemeer?
2: Althans, er is... Nee, niet uit Sappemeer.
3: Oh, de andere koorlid.
2: Nee, een ander koor. Koor wat hier uit de omgeving van Annen komt. Dat is het Hunze koor.
3: Hunze koor.
2: En het Hunze koor, die viert, als ik het goed heb... Maar dat horen we volgende week wel weer. Hun 30-jarig jubileum. En er staan ook nog wat hele leuke dingen voor dat koor te gebeuren.
3: Dus, dat is leuk toch?
2: Het is een heel mooi koor, maar ook die mensen die hebben dezelfde problemen. Mannentekort. Wat is dat toch met mannen dat die niet op een koor willen zingen?
3: Vertel. Nou, vroeger is hem geleerd om voor het zingen de kerk uit te
2: gaan.
3: Als ze wilden gaan zingen, dan denk ik, maar dan weer weg.
2: Ja.
3: Vroeger was dat.
2: Nee, maar ook het Hunze koor hier.
3: Ja, maar ik denk iedereen. Maar dat is niet alleen bij... bij koren zo. Dat is ook bij toneelverenigingen. Je ziet alles vergrijzen. Heel veel verenigingen die zijn gewoon gestopt. Omdat die zijn er 100 of 110 jaar. En dan moeten ze gewoon stoppen. Dat is heel erg. Als je
2: maar wat is daar nou de oorzaak? Wat zal daar nou de oorzaak van zijn?
3: Nou, dat is ik denk ook de
2: verplichtingen.
1: Het tijdsbeeld ook. Hè? Mensen hebben allemaal, allemaal andere dingen.
3: Mentaliteit. Ja.
2: Ook.
3: Ik denk dat onze generatie altijd vond van vrijwillig is... vrijwillig is niet vrijblijvend.
2: Ja.
3: En dat zie je nou ook bij de jeugdvoetballers en zo. Van, ik ben er niet.
2: Ja.
3: Hij is er niet hoor. Hij is naar zijn moeder of naar zijn moeder of hij is naar zijn vader. Of hij is naar opa en oma.
2: Ja, discipline.
3: Ja.
1: Tijden veranderen, joh.
3: Ja, zo is
2: maar misschien dat er een luisteraar is die ons daar haarfijn over iets over
3: wat
2: kan
3: dan?
2: Zeggen.
3: Vertrouw je ons niet?
2: Nou jawel, ik vertrouw jullie ook wel. Maar ik wil ook wel eens mening horen van onze luisteraars.
1: Ja, dat kan allemaal.
2: Wat die daarvan
3: van verstandige
2: denken.
3: Mensen.
1: Ze kunnen bellen, hè. 0592 70 30 30.
3: Zo is het.
1: Of appen.
2: En laat het ons weten. Wat is de reden dat het verenigingswerk zo achteruit loopt?

0: H. en Hunze Nieuwsflits uit de regio.
1: Op de Eemslandweg in Zwartemeer zijn dinsdagmiddag hulpdiensten uitgerukt voor een ongeval met letsel. Ambulancepersoneel behandelde de betrokkenen ter plaatse. De politie deed onderzoek naar de toedracht van het incident. In Coevorden vond dinsdagmiddag een verkeersongeval met letsel plaats aan de Krimweg. Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse voor hulpverlening. Over de oorzaak van het ongeval is nog geen nadere informatie bekend. Maandagavond werd in Assen een woningbrand gemeld aan de Salland. De brandweer schaalde op en rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur onder controle te krijgen. Over eventuele schade of gewonden is nog niet officieels bekendgemaakt. In Talo zijn maandagmiddag hulpdiensten ingezet voor een ongeval met letsel aan de hoofdweg. Ambulance en politie kwamen ter plaatse om eerst de hulp te verlenen en de situatie af te handelen. En tot slot, op de N34 bij Gieten vond zondagmorgen een verkeersongeval met letsel plaats. Door het incident werden hulpdiensten massaal opgeroepen. Het verkeer op de drukke provinciale weg ondervond tijdelijk hinder.
2: Ik zeg oeh!

0: geschiedenis.
1: Ja, dat is een tijdje geleden. Alhoewel ik nog steeds verliefd ben trouwens, hoor.
2: Nou, geschiedenis is altijd een tijdje geleden.
1: Ja,
2: dat oh, jij bedoelt verliefd?
1: Verliefd. We hebben het over verliefdheid nog.
2: Oh, niet? Ja, ik had over de
1: historie. Ben jij nog verliefd trouwens? Even, nee. Dit is even een gewetensvraag.
2: Nee.
1: Niet meer verliefd, maar je houdt er wel van.
2: Ik hou van zoveel dingen.
1: Jawel, maar
2: ook daarvan, ja.
1: Jij houdt ervan, ja. Maar dat is, daar gaat het in over, hè.
2: Jij maakt me ook niet wijs dat je nog verliefd bent. Ja, op je vishengel misschien, maar niet op je vrouw meer. Je houdt van je vrouw.
1: Ik ben op een heleboel dingen verliefd.
2: Ja,
1: verliefd op de
2: je
1: muziek.
2: Je houdt ervan.
1: Ik ben
2: verliefd
1: ja, dat op is, de muziek. Dat is sowieso.
3: Music was my first love, hè? Ja.
1: Maar luister eens, wij hebben een berichtje gekregen van Geert Strabbing.
2: Oh,
3: en, Geert?
1: Ja, Geert
2: onze
1: Strabbing.
2: Onze Geert.
1: Maar die heeft een prachtige foto gestuurd van Bertus. En omdat wij dat
2: doen. Paard?
1: Nee. Oh. Ik weet niet hoe die van achternaam heet. Maar die gaat altijd met Geert mee. En die helpt hem met mijn apparatuur in elkaar zetten. En
2: van Geert.
1: En hij zegt. Het past leuk bij het liedje Oerend Hart. Heeft hij Bertus op een MZ-motor met zijspan geplaatst.
2: Oh.
1: Nou, mooie foto van gemaakt. En die naar ons toegestuurd.
2: Prachtig.
1: Leuk, Geert.
2: Dankjewel, Geert.
1: Heb je ook nog een leuke foto van jezelf trouwens?
2: Wie?
1: Nee, van Geert.
2: Ik van Geert?
1: Ja, ik vroeg aan Geert of hij nou een leuke
2: foto. Oh, ik van Geert. Ik heb Geert gezien vorige week met een foto op Facebook toen ze zoveel geld gedoneerd hadden. Als vriendje van een schopje of zo.
1: Ja.
2: Ja. Nou, hij had, ik vond hem er goed bij staan, alleen zijn haar zat wat...
3: Maar in de war.
1: Een beetje in de
2: war.
1: Had hij geen mutsje op?
2: Harry in de war.
1: Harry in de war. Ja, hij is gisteravond, of gistermiddag is hij nog bij ons, bij mij thuis geweest.
2: Zo.
1: Want hij wil, en wij willen, met Skopje, willen daar een leuke slinger aan geven door een pubquiz te organiseren. Dus wij organiseren, daar. of Skopje die organiseert.
3: In de pub?
1: Pubquizzen. Maakt niet uit, je kunt dat doen op, ik had die poster
2: even. Nee, niet doen.
1: Jawel, ik heb die poster al voor me. Dat is voor bedrijfsfeesten, verjaardagen of gewoon gezellige feestavonden. Kun je Skopje inhuren met een geweldige, prachtig mooie pubquiz met leuke prijsjes.
2: Nou, genoeg.
3: En ook voor een bingoavond?
1: Ook voor een bingoavond, maar die kunnen wij ook organiseren natuurlijk.
2: Oké, jongens. Hallo. Genoeg.
1: Genoeg reclame.
2: Ja?
1: Ja. Ja, maar anders krijgen we de telefoon van het bestuur en dat moeten we ook niet hebben.
3: Nee, nog steeds de muziek van eigen bodem, dames en heren. Dit zijn de Dolly Dots en Riemer.
1: En dat gaat over Love Me Just A Little Bit More uit het jaar 1990.
3: Kijk, de liefde is er nog, hè? De liefde is er nog, hè? De Dolly Dots.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Stars on 45.
1: Heerlijke muziek. Lekkere disco, disco. Ja, je krijgt echt weer...
0: disco knallers.
2: Uit welk jaar, Riemer? Uit welk jaar?
1: Sorry, ik had even een hoesbuitje, maar het komt uit het jaar 1981. En als dat vertrouwd is wat jij hierop geschreven hebt, tenminste.
0: Natuurlijk. Ja,
1: maar voor hetzelfde geld hou je mij een beetje voor het aapje. En dan zeg je 1969 of zo.
0: Ja, had ook gekund.
1: Had gekund.
0: Ja, we kunnen jou alles.
2: Moet je goed kijken welk jaar het erbij staat.
1: Ja,
2: hij is al verouderd, 16, hoor.
1: 1681.
2: Hij is al verouderd, hoor.
0: 1681.
1: Ja, joh, niet te geloven.
0: Dat is voor 1985.
1: 1681. Ja, hij zit de boel een beetje te blazen hier.
2: 1981 was het.
1: Maar ik
2: Stars on 45. Ja, heel goed project van Jaap Egmond, hè? Van de Red Bullets, die samengewerkt heeft met Willem van Kooten, alias Joost den Draaiert.
0: Oeh, ja.
1: Wij hebben in Nederland best wel leuke nummers allemaal. Want als je kijkt de eerste twee uur wat voor muziek dat we gedraaid hebben.
2: Zeker.
1: Dat is echt hele mooie nummers zitten erbij.
0: Ja. Ja, dat is ook zo. We gaan ook nog een keer sterren.nl nummers doen. Van Wesley Bronkhorst tot John de Bever en Frans Duits en zo. Maar dat zal ik wel alleen zijn, maar dat kunnen we ook doen.
1: Ja. Heb jij toevallig dat tunetje nog van Beestjes?
0: Ja, die heb ik nog.
1: Heb je die er nog in?
0: Ja.
1: Hebben we daar tijd voor om dat begintunetje even?
0: Nee.
1: Oh, daar hebben we geen tijd voor, hoor ik net. Dat is jammer. Nee.
2: Nou, volgende week zijn ze weer terug.
1: Volgende week? Ja, als het goed is. Want ik heb nog geen reactie van Lucien gekregen. Maar als het goed is, komt ze de volgende week op krukken naar de studio.
2: Dat is karakter.
1: Zeker. Tot volgend uur.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast.

0: En welkom bij het derde uur van A.N. Hunze Backstage. En we gaan een virtuele reis maken door de Verenigde Staten van Amerika. Van de Oostkust naar de Westkust. Geen Route 66, want die bestaat niet meer. Maar we begonnen in New York. En dan lag het natuurlijk voor de hand dat we Simon en Garfunkel zouden draaien. Maar ik denk van Art Garfunkel hebben we 2 weken terug al gedraaid met Bright Eyes. En nu maar even de beurt aan Paul Simon. The Boy in the Bubble.
1: Ja, voor het geval dat de mensen niet weten waar ze op ingeschakeld hebben. Nou, u luistert nog steeds naar Radio A.N. Hunze. En het programma A.N. Hunze Backstage met...
0: Het Keuveluurtje.
1: Het Keuveluurtje
0: met Hans en Riemer.
1: En Riemer.
0: Ja, de virtuele reis. We stappen in het busje. Ik heb zo'n oud VW-busje heb ik gereserveerd. Weet je wel, die hippies ook hadden in Californië.
1: Ja.
0: Daar gaan we mee rijden. En we hadden een chauffeur nodig. Ik had eerst Armin Vos had ik gevraagd. Maar die is wat een jong. Dus Koos Kempinga is ons aller chauffeur.
1: Koos. Die gaat ook mee?
0: Ja, Koos die mag rijden, hè?
1: Koos mag rijden. Ja, heeft hij wel een rijbewijs voor de Volkswagen busje?
0: Ja, zeker joh. Die loopt ons helemaal door die Verenigde Staten heen. Want Koos is weer vliegensvlug, hè?
1: Ik mag toch

0: aannemen, zo'n oldtimer busje met die glazen.
1: Kijk,
0: boven
1: een oldtimer in een oldtimer.
0: Een oldtimer, nou, dat is precies de plek waar die thuis hoort.
1: Ja, en zoals we al zeiden, we gaan van staat naar staat. We begonnen in de staat New York, uiteraard ook in de stad New York, want Paul Simon die komt uit Brooklyn. En we zakken af, een stukje zuidelijker, naar Pennsylvania. En Pennsylvania heeft de hoofdstad Philadelphia. En je weet het, daar komt die Philly sound weg, maar eigenzinnig als ik ben, ik wil toch eens even een andere plaat draaien dan alleen maar die soulmuziek. We draaien een nummer van Daryl Hall en John Oates. En het heet... Hoe heet het? Adult Education, inderdaad. Dit zijn Hall en Oates op A. en Hunze Backstage.

0: De virtuele reis door de Verenigde Staten van Amerika, oftewel de USA.
1: Gaan we er onderweg ook nog even uit?
0: Ja, we gaan eerst nog even door, hoor. Ik heb inmiddels al gemerkt, ik wou rechtdoor en Cozy slaat ineens linksaf.
1: Ja, linksaf.
0: Linksaf gaat hij.
1: Dat is richting Memphis.
0: Ja, daar
1: moeten we helemaal niet heen.
0: Nee, we gaan. Hij wou eerst even naar New Jersey. Daar wou hij eerst even.
1: Oh, daar wou hij even
0: heen. Daar wou hij even heen.
1: Wat wou hij daar in New Jersey doen?
0: Nou, hij wou even praten met Frankie Valli. Weet je wel, die kleine man.
1: Ja, die hele kleine man. De hele bekende van Grease onder andere.
0: Ja, Frankie Valli van Grease en natuurlijk van de Four Seasons.
1: Juist.
0: Maar heb jij die film wel eens gezien, The Jersey Boys?
1: Nee.
0: Dat is ook de moeite.
1: Is dat een aanrader?
0: Ja, dat is een aanrader. Dat is een film van Frankie Valli en de Four Seasons in de jaren 60, eind jaren 60. Dat is ook heel veel hits trouwens. Trouwens, deze die komt uit 1976 op verzoek van Koos. Frankie Valli en de Four Seasons en December 1963. Oh, what a night.

0: Uit een van die meest zuidelijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Uit South Carolina. Mr. James Brown in 1966 nog wel. En dat ging over It's a Man's Man's World. We gaan nog een stukje zuidelijker.
1: Of een stukje nog verder?
0: Nou, nog een klein stukje.
1: Hebben we nog wel benzine genoeg? Want het is wel een benzinesluiper.
0: Ja, het is wel een benzinesluiper. Nou ja, goed. Koos die houdt het in de gaten.
1: Koos houdt
0: alles in de gaten. En gaat het fout?
1: Hij is niet voor niks onze regisseur, ja.
0: En bij deze, dat VW-busje, die gaan we even omdopen tot Koosmobiel.
1: Koosmobiel?
0: Het Koosmobiel.
1: Ja, en dan gaan we er ook allemaal van die bloemen op maken. En zo.
0: Precies.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Precies.
1: Ja. Terug naar de flauwe powerbeer.
0: Ja, inderdaad. Maar we gaan van South Carolina naar Georgia, want daar komt die hele mooie groep weg, R.E.M.
1: En waar staat dat voor?
0: Ja, jij weet het nog.
1: Ja.
0: De remslaap, maar dan in het Engels.
1: Ik ga dat weer afzoeken. Ik ben het even kwijt.
0: Ik
1: ga het opzoeken en straks als we dit nummer gedraaid hebben, dan komen we daar dan weer op terug.
0: Ja. 1996.
1: Rapid Eye Movement.
0: Rapid Eye Movement. De chauffeur is nog wakker.
1: De chauffeur is nog
0: wakker. Oké, we gaan luisteren naar 1991 met Losing My Religion.

0: schrijven het jaar 1991 en we zijn beland. We hebben pech gekregen trouwens in Georgia. En dat was R.E.M. Rapid Eye Movement, zei onze chauffeur Koos. Losing my religion.
1: Ja, prachtig, maar die Koos heeft nu een probleem, hè?
0: Hij heeft een probleem.
1: Want ons busje die is even uitgevallen en er moet een onderdeeltje... Moet erop gehaald worden om erin te zetten.
0: Zijn we lekker klaar mee?
1: Zijn we lekker klaar mee. Ja, dus,
0: hij heeft te veel hobbels genomen, joh.
1: Ik denk het ook, jongen. Hij gaat door die...
0: Terwijl we nog op het doorhobbelig gebied komen, hoor.
1: Ja.
0: Ja, de Nevada-woestijn komen we nog door. Ja. Dus,
1: maar voorlopig nog even niet, want we zitten met een kapot busje hier. Zo.
0: We vliegen van de Verenigde Staten. We moeten naar Engeland om dat onderdeel op te halen, natuurlijk.
1: En waar gaan we dan heen? Waar komt dat onderdeel vandaan?
0: In Engeland, uit Londen.
1: Uit Londen?
0: Ja.
1: En daar komt ook een hele bekende band vandaan.
0: En laten we die toevallig tegen het lijf lopen. Hey. Pete Townshend en Roger Daltrey. En daarmee heb ik het over de Who.
1: Kijk aan.
0: En een verzoekje van ons aller Geert Strabbing.
1: Ja, maar die luistert ook mee.
0: Die luistert mee.
1: Druk bezig in een hele grote loods met een prachtige mooie vrachtwagentje uit de Oostblok, een van de Oostbloklanden.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou, jij mag hem aankondigen.
1: Ik weet dat Geert er gewoon heel gek op is. Maar dit is See Me, Feel Me van de groep Who, The Who uit London.

0: slechts een paar kilometer op, hè? Ja. Weer terug naar Engeland, zeg.
1: Ja. Eventjes een onderdeeltje voor het Volkswagenbusje ophalen.
0: Het is nogal roegers.
1: Het is nogal roegers. Ongelooflijk. Maar goed, hij gaat er wel even heen met de jet.
0: Inderdaad. Was trouwens de Who, hè?
1: De Who met uit 1971. En voor mensen van onze leeftijd hebben daar nog steeds warme gevoelens bij.
0: Ja, zeker weten. Het komt uit de rockopera Tommy. En later is er nog eens een keer weer gecoverd door de New Seekers. Pinball is het See Me, Feel Me. Maar geweldig nummer natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Met de grondleggers van de groep Roger Daltrey en Pete Townsend. En die drummer Keith Moon. Dat was Looney Mooney noemden ze die. Die was zo gek als de deur.
1: Looney Mooney?
0: Looney Mooney.
1: Gekke Mooney.
0: Gekke Mooney. Mooney. Okay. Ja, inderdaad. Maar goed, we zijn weer terug op Amerikaanse bodem. En wel in Alabama. En ik zou zeggen, Riemen, Sweet Home Alabama. Maar er komt ook een hele mooie popgroep. Die komt daar weg. Een hele belangrijke popgroep ook voor de Nederlandse soulmuziek. Of de Nederlandse soulmuziek, de Amerikaanse soulmuziek. Maar hoog gestaan in de hitparade. Een aantal hits gehad met die bekende zanger Lionel Richie. En daarmee heb ik het over...
1: Commodores.
0: De Commodores. 1976, dames en heren. Brick House.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Jawel, dames en heren. Met Aaron Hunter backstage dwars door de Verenigde Staten van Alabama naar de Mississippi, de Mississippi Delta. En later vond hij zijn exploit, of zijn employ, zeggen ze dan, hè? Vond hij later in Tennessee, denk maar aan Memphis. Elvis Presley, oftewel Elvis de Pelvis uit 1969 en Suspicious Minds. En nu we toch in de jaren 60 zijn, we schuiven even een staartje op naar Arkansas. Een van de mindere...
1: Arkansas.
0: Ja, en we gaan luisteren naar een heel mooi nummer. Eigenlijk ook uit 1963 alweer. En in de jaren 90 nog weer uitgebracht. Ja. Als reclameversie.
1: Heet hij toevallig Johnny?
0: Hij heet Johnny. Okay. En hij betaalde altijd contant.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, hij betaalde altijd contant. Een hekel aan pasjes hadden ze toen nog niet. We hebben het over Johnny Cash, dames en heren. 1963 en The Ring of Fire.

0: fire, the rain. De muziek die eeuwig blijft bestaan.
1: Zeker weten.
0: Waar je ieder jaar gewoon, komt het gewoon weer terug.
1: Ja, het geweldige muziek. Komt ook altijd weer terug in die top 2000, hè?
0: Ja,
1: op
0: ook,
1: het eind van het jaar.
0: Ook, zeker.
1: En dit soort nummers, Suspicious Minds van Elvis en deze van Johnny Cash, The Ring of Fire. Volgende nummer, wil jij iets over
0: zeggen? Ja, daar wil ik wel wat over zeggen. Want zoals jij misschien wel weet, maar zoals de luisteraars misschien niet weten. Ons koor, die Juicy Lake, die heeft meegedaan aan Passiepand Hoogezand. Ja. En daar was ook een jongerenkoor die zong een nummer van Kansas.
1: Kansas, inderdaad.
0: En Kansas is ook een stad of een plaats in Amerika.
1: Ja, in de gelijknamige staat.
0: In de gelijknamige. Maar degene die dit zingt, die komt uit Missouri.
1: Missouri.
0: Ja, die komt uit Missouri. Maar wat wil ik ermee zeggen? Die projectkoor, het is een jeugdprojectkoor van het Kielzog, die zong dit nummer op het moment dat zij het kruis in Passiepand, dat is een soort, hoe heet het programma ook alweer, wat altijd op televisie komt ook. Maakt niet uit.
1: The Passion.
0: En deze meiden, die vier meiden zijn dat.
1: Ja, die hier ook zijn geweest.
0: Die zijn hier ook geweest, ja. En die zongen dat. Nee, die was van de dansgroep.
1: Oh, dat was van de dansgroep. Maar die jongen die hier geweest is, van de Passiepanten. Dat ze optreden zouden in Hoogezand.
0: Muntendam, Sint-Buren en Hoogezand. Ja, klopt. Maar er is een projectkoor, een jongerenprojectkoor in Kielzog in Hoogezand. En die zong dit nummer.
1: Geweldig nummer, hè?
0: Geweldig, fantastisch.

0: Hoe mooi is dit?
1: Ja. En gek is dat, maar het doet mij iedere keer weer denken, als ik dit nummer hoor, doet me dat iedere keer denken aan die vier meiden die dat kruis toen naar buiten brachten.
2: Bij de Passion, ja.
1: Bij de Passipanten. En hoe mooi dat ze dit live zongen. Dat was geweldig. Kippenvel.
2: Ja, geweldig nummer. 1978, dames en heren. Kansas and Dust in the Winds. En we gaan...
1: Maar wat jij net ook zei trouwens. Ja? En dat is een bevestiging van dat het ook zo is. Want Kansas is een rockband.
2: Ja, is een rockband.
1: En ik heb altijd gezegd, rockbands brengen de mooiste ballads op de markt.
2: En daar heb je helemaal 100% gelijk
1: in. Ik ben blij dat ik gelijk heb. Ik hoop dat Koos dat ook gehoord heeft.
2: Ja.
1: Maar zal hij die bus al klaar hebben, denk
2: ik? Ja, dat denk ik wel. Want we moeten verder, joh. Want de tijd dringt. Ja. Anders komen we helemaal niet in Californië.
1: Nee, dat gaat niet meer.
2: Dat denk ik niet. Ik denk dat we een paar staten over moeten slaan. Maar we gaan in ieder geval de stokoude stofnisplaat gaan we doen. Oftewel de SSP. En we krijgen natuurlijk even een achtergrondmuziekje.
1: Gaan we dat nu doen?
2: Ja, gaan we nu doen, toch?
1: Oh, ik dacht dat je dat na die volgende plaat wilde
2: doen. Nee, laten we hem nu doen, joh.
1: Ah, nou, moet luisteren. Ik ben van alle markten thuis, dat weet je.
2: Zo is dat.
1: Nou, daar komt-ie. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: De stokoude stofnestplaat.
2: Oké.
3: Dit is de stokoude stofnestplaat.
2: Terwijl de SSP, zoals wekelijk, iedere woensdagmiddag tussen 4 en 5. We gaan naar, eens even kijken welke staat we heen gaan, hoor. De staat New Mexico, want daar is John Denver geboren. En hij wordt heel veel geassocieerd met Colorado en West Virginia. Maar hij is toch echt in New Mexico geboren. En John Denver is eigenlijk het pseudoniem van Henry John Deutschendorf. Een Duitse naam. Geboren 1943 en gestorven in 1997. Hij is slechts 53 jaar oud geworden. En om het leven gekomen met een vliegtuigongeluk. Hij was een Amerikaanse countryzanger, een songwriter, een muzikus en een heel enkele keer een acteur. John Denver trouwde in 1967 met Anne Martell, die hem inspireerde tot het lied Annie's Song uit 1974. Het huwelijk eindigde in 1982. En zo zie je maar, je moet nooit een nummer over een vrouw gaan zingen. In 1969 begon Denver zijn solo-carrière. En zijn nummer Leaving on a Jet Plane werd een nummer 1 hit voor duo, of een trio moet ik eigenlijk zeggen, Peter, Paul en Mary. En enkele jaren later volgde Denver's eigen doorbraak, eerst met Take Me Home, Country Roads, dat verwijst naar West Virginia, en een jaar later met Rocky Mountain High. In 1974 schreef hij zijn autobiografie, getiteld Take Me Home. En Take Me Home is in 2014, zoals ik al zei, het staatslied geworden van de staat West Virginia. In 1997 kwam John Denver op 53-jarige leeftijd om het leven toen het vliegtuig dat hij bestuurde neerstortte voor de kust van Monterey in Californië. Hij had het vliegtuig, een Rutan Long EZ, kort voor het ongeluk gekocht. Vermoedelijk was zijn gebrek aan ervaring in de besturing van het toestel de oorzaak van het ongeval. Zijn as werd uitgestrooid over de Rocky Mountains in Colorado. Het nummer wat je zo meteen gaat horen, dat verscheen op zijn album Back Home Again uit 1974. En een jaar later verscheen een live versie van het nummer. Het nummer wat je gaat horen komt uit 1975 en je gaat luisteren naar John Denver met Funk, I'm a Country Boy.
4: Well, life on the farm is kind of laid back. Much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

Hunze Backstage bij Radio AM Hunze. Het programma dat een podium geeft aan artiesten, professioneel en semi-professioneel. Iedereen krijgt hier de spotlights. Van de mooiste Nederlandse producties tot internationale klassiekers. Je hoort het allemaal. We nemen je mee in de muzikale reis van de artiesten en houden je op de hoogte van lokale en regionale gebeurtenissen. Presentatie Riemer Veldkamp. Techniek en regie Koos Kempinga. A en Hunze Backstage. De plek waar talent en muziek samenkomen. Mis het niet.

0: zet hem er wel onder, hoor, zakje. En we zijn gestrand in het zicht van de haven, want ik wou nog even door naar Californië. Maar het busje doet het niet meer en de tijd is ook zo om. Er was er eentje van Hart uit de staat Washington. Je hebt ook een stad Washington, maar dit ligt helemaal aan de andere kant, onder Alaska. Hart met Alone. En ja, bijna alweer het einde, jongen, van de derde uur. Gaat me allemaal veel te snel.
1: Ik moest even lachen, want toen jij het over dat busje had, dan zat ik te denken aan het liedje van Busje komt zo.
0: Ja, ja. Hollenboer. Ja, inderdaad. Maar we komen niet in Californië, helaas. Nou, ja. Dan beginnen we de volgende keer.
1: Dat komt door die autopech. Dat onderdeeltje Koos, die is even te lang onderweg geweest om dat onderdeeltje uit Londen te halen.
0: Maar we hebben nog wel een leuk nummer gehoord uit Engeland, hè?
1: See Me, Feel Me. En eigenlijk ook nog speciaal verzoek trouwens.
0: Ja, inderdaad. Maar goed, zoals ik al zei, het derde uur zit er alweer op. En Hunze backstage met een virtuele reis door de Verenigde Staten. En we hebben wat staten doorkruist. En Cozy is back af, joh. Die ligt bijna te slapen.
1: Ja, die ligt te slapen.
0: Maar hij moet even weer aan de bak, 4 uur.
1: Ja, want we hadden net een verzoekje van See Me, Feel Me, ja.
0: Ja, maar we hebben nog een verzoekje.
1: We hebben straks nog een verzoekje. En dat is voor onze trouwste luisteraar, Rita. Rita, die heeft een plaatje aangevraagd uit eind jaren 60 was dat, geloof ik.
0: Rita uit Delfziel,
1: ja. Een trouwe luisteraar. Inderdaad. Goed, wij nemen alvast afscheid van jullie. Tot het volgende uur. Bye bye.
0: En wat mij betreft tot volgende week. Maar ik praat nog wel een beetje mee.
1: Jij bent het volgende uur er ook nog.
0: Oké, komt helemaal goed. Oké. Tot zo.
1: Tot zo.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage.
3: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: Kom, zie. Ja, jongen. Ik dacht dat ik een uurtje rust had, maar dat was dus echt niet zo.
1: Nee. Een lange reis gemaakt.
0: Kilometers, ja. Maar het maakt niet uit. Hier, we gaan van Brazilië naar Amerika.
2: Vliegen van hot naar her, joh.
1: En zo even van Amerika naar Londen vliegen. Dat is ook niet. En voor een heel klein onderdeeltje van een team. Ja,
2: daardoor zijn wij niet in Californië gekomen.
0: Misschien gaan we ook nog wel van Amerika naar Oude Pekela, weet je wat?
1: Ja, wie zal het zeggen? Het zou best kunnen. Hey, trouwens, we hebben net...
0: jullie hadden een verzoekje.
1: Ja, we hebben een verzoekje gekregen uit Delfzijl. En we weten natuurlijk allemaal wie dat is.
0: Rita.
1: Dat is onze Rita.
0: Van de 87 van me.
1: Rita die
2: 86.
0: 86. Van 86. Nou, ze wordt 87 nog.
1: Denk het, ik hoop het wel.
0: We hebben volste vertrouwen.
1: Ja, dan gaan we een feestje bouwen.
0: Bij Rita.
1: Bij Rita gaan we een feestje bouwen. Als Rita dat goed vindt, gaan we bij Rita een
0: uitzending
1: feestje
0: maken
1: bouwen.
0: Bij Rita.
1: Gaan we een uitzending verzorgen bij Rita. Gaan
0: dat gaan we niet doen, want dat is buiten de regio.
1: Oh, buiten de regio?
0: Ja, buiten de regio.
1: Okay. Ja. Hey, maar Rigo...
0: Rigo.
1: Rita die gaf ons nog een enorm compliment dat wij een heel mooi variabele muziekkeuze hadden.
0: Ja.
1: Dat ze ons programma een heel mooi programma vindt.
0: Maar ze vond Amerika wel een heel eind weg.
1: Maar Amerika vond ze wel een heel eind weg. Daarom vroeg ze ook een verzoekje aan van Paul Anka.
0: Die komt ook uit Amerika, toch?
1: Ik weet niet waar Paul... Nee, Engeland volgens mij.
0: Moet jij toch weten.
2: Volgens mij ook Engeland.
1: Nee, volgens mij komt hij uit Engeland.
0: Nou, en ik voelde ook wat hij zegt. Voel ik ook wel.
1: Dat je een eenzame jongen bent.
0: Heerlijk, joh.
1: Dit is Lonely Boy voor Rita in Delfzijl.

0: Bloedend hart, bloedend hart. Oh, wat gaat het hier toch hard?
1: Ja,
2: de tijd gaat zo hard.
1: Het gaat gloedend. Goed, De Dijk was dat, een Nederlandse band uit Amsterdam.
2: Oh.
1: En de groep werd opgericht in 1981 en is genoemd naar de Amsterdamse Zeedijk. Hun muziek is een mix van rock, soul en blues met Nederlandstalige teksten. Nou,
0: ik vind dat knap.
1: Ik schud het zo uit de mouw.
0: Dat jij dat weet, joh.
1: Ja, ik weet dat allemaal.
2: Schud het zo uit de mouw.
1: Maar goed, ik heb...
0: Een paar jaar geleden, toen werkte hij met hem, toen had hij nog geen laptop. Toen wist hij niks. Hij weet nou echt alles.
1: Ja, en toen had je ChatGPT. Maar geeft niks, het zijn nou altijd weer leuke wetenswaardigheden.
0: Ah, zo mooi dan. Dat
2: en het derde uur, hè, weer muziek van eigen bodem, hè?
1: Ja,
2: vier uur.
1: Ja,
2: zo snel gaat het.
1: Het gaat hard, het gaat vreselijk hard. Ja, maar even te hard. Nou, maar.
0: We gaan niet te veel horen, we gaan gewoon wat de mensen graag willen horen.
1: Ja, en dat gewoon is, muziek.
0: Muziek. En welke gaan we doen? Oh ja, die groene, dat is deze. Ja.
1: Ja, dat is die. Is dat zo? Dit is Kayak. En Ruthless Queen.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

heb mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Ben ik nooit alleen.
1: Hoe mooi.
2: Prachtig.
1: Ik heb mijn koptelefoon opgelaten, omdat ik gewoon dit zo'n prachtig nummer vind. En zo'n prachtige vertolking van het nummer van Stef
2: Bos.
1: Stef Bos. Inderdaad, bekend geworden tijdens het programma De Beste Zangers. Onder leiding van Jean Smit.
2: Jean Smit?
1: Jean Smit.
2: Niet van de
1: Van Damme,
2: Simon en Dini?
1: Nee. Die Van Damme.
2: Oeh, die Van Damme.
1: Ja, die Van Damme.
2: We gaan nou een reis maken door Nederland.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, dat maken we al drie uur, hè?
2: Ja.
1: Al drie uur een reis
2: maar
1: in Nederland.
2: Dit is toch iets dat wij als Groningers, wij zijn zo toegankelijk voor de rest van Nederland.
1: Als Drenthe.
2: En Drenthe natuurlijk ook.
1: Ja, dat wil ik net zeggen.
2: Maar wij zitten op de grens. Dus wij zijn Groningen-Drenthe of Drenthe-Groninger. Het maakt
1: nou,
2: helemaal
3: niks uit.
1: Ik voel me eigenlijk meer Drenthe, omdat ik op de rand woon als Groninger.
2: Ja, je ziet er ook uit dan nu de best, joh.
1: Ja.
2: Grappig, morgen. Ik voel me meer Drenthe. Nou, dat heb ik niet. Maar ik vind eigenlijk Drenthe en Groningen, dat zeg ik misschien iets heel erg gevaarlijks.
1: Ben
2: maar
1: bang
2: die
1: voor.
2: Kan je eigenlijk op één hoop schuiven. We zijn allemaal dezelfde leuke mensen.
1: Ja, nou, maar er is een aanmerkelijk verschil tussen Groningers en Friezen en Groningers en Drenthe.
2: Ja, Drenthe kun je verstaan, Friezen niet.
1: Nee, Friezen kan je niet verstaan.
3: Nee, inderdaad.
2: Nee, maar weet je, ja, nou, nee, dan krijg je ook weer eindeloze discussie en dan krijg je weer vieze rare mailtjes en.
3: Neder-Saxisch. Zo kan je een beetje omschrijven.
1: Ja, Saxisch. Ja.
2: West-Fries. Nou, ja. West-Fries is weer, West-Fries is weer
3: Noord-Holland. Noord-Holland, ja.
2: Maar dat is ook beter als Fries.
1: Ja.
2: Nou, we gaan nou naar Limburg.
1: Ik zat er al even op te wachten.
2: Ah, dacht ik. Ik denk dat we dat nou even gaan doen.
3: Het is een kwestie van geduld, toch?
2: Ik weet ook niet wat er tussendoor komt, maar dat hoorden we wel. We gaan een beetje aan het volgen.
1: Oké, nou, probeer maar wat leuks.
3: Gaan we doen.
1: Feest!

0: Neschio.
1: Ja, van Nits.
2: De Nits.
1: Nee, Nits.
2: Nits?
1: Vroeger waren ze bekend als De Nits, maar het is nu gewoon
2: Wie is
1: Nits.
2: Weg? Is er weggegaan?
1: Ja, het is een bekende alternatieve popband van Nederland. De groep werd in 1974 opgericht in Amsterdam door onder andere Henk Hofstede en Rob Kloet. En later sloot ook Robert-Jan Stips zich aan bij het bekende Super Sister en Golden Earring.
2: En dus één keer is er op zoek naar een gastartiest gehad.
1: Ja.
2: Neschio.
0: Eskimo. Ja.
2: Eskimo.
0: Eskimo.
1: Als je mij vraagt wat vind jij het mooiste nummer van de Nits,
2: ja,
1: of van Nits, dan vind ik de Dutch Mountains.
0: In
1: ja,
0: de Dutch Mountains.
1: Ja, dat, ja, vind ik, ja, dat vind ik het allermooiste nummer. Goed, ja. Ja, hoe laat is het alweer? 17:36.
2: Dat wil nog zeggen dat we nog 24 minuutjes
1: hebben. Ja.
2: Wat gaan we daar doen? DL'en of MZ'en?
1: Nee, we gaan niet DL'en.
2: Dan gewoon mooie muziek in, MZ'en.
1: We gaan gewoon mooie muziek maken.
2: Ook hele mooie muziek uit Nederland, hè?
1: Ja, alleen maar.
2: Ja.
1: Nee, derde uur niet, maar de...
2: Als je dan de link maakt, dan zeg je eerst Berend Boudewijn.
1: Ja.
2: En dan zeg je na die tout Boudewijn de Groot.
1: Ja, met Avond.

0: Rosalind. Van de groep Vitesse, niet te verwarren met die voetbalvereniging Vitesse.
1: Nee, dat is één grote puinhoop op het moment.
2: Ja, ik ben benieuwd of ze weer een licentie krijgen trouwens.
1: Ja, die hebben ze al. Maar ja, die licentie hebben ze wel. Alleen nou is zijn er... Nou hebben de raad van commissarissen, drie aandeelhouders... die hebben de raad van toezicht en weet ik veel allemaal weggestuurd weer. Het is één grote puinhoop. Ja.
2: Hollywood aan de Rijn.
1: Ja. Ja,
2: Vitesse Arnhem.
1: Gelderdome. Het enige, wat wel mooi is daar, is dat stadion. Ja. Een heel leuk stadion trouwens.
2: Ja, dat is het.
1: Is ook leuk, trouwens, een leuke stad trouwens.
0: Niet om het een of ander, maar ik ben voor een tijdje terug met een kennis van ons naar het BV Veendam stadion geweest.
1: Lange Leegte.
2: De Lange Leegte.
0: Maar ja, dat is een mooi stadion.
1: Ja, dat is mooi. Ja. Maar daar wordt heel veel damesvoetbal en de jeugd, jeugd onder 17, jeugd onder 19, wordt daar heel veel gespeeld.
0: Ja, ik vond een prachtig. Ik was er nog nooit geweest.
1: Nee, maar je wist ook dat er voetbal daar, toch?
0: Ik wist dat daar ooit gevoetbald werd door BV Veendam.
1: Ja, nee, maar nu nog door Veendam zelf. Hè? Veendam 1894.
2: 94, ja.
0: Oh, dat
1: zeker. Ja, dat jeugd dus. Zo, die gaat er helemaal mee. Het is een heel mooi sportpark, hoor.
0: Ja, van achter dat sportpark, daar ligt ook een prachtig mooi park voor de jeugd, hè?
1: Ja.
0: Met die stepjes, golfbanen, weet ik veel.
2: Lag er ook niet een zwembad? Of was dat vroeger?
1: Nee, dat was vroeger. Dat was de Hemoriki, maar dat is veel verder.
0: Nee, of Aqua. Nee, hoe heet dat dan? Dat is in Veendam, dat zwembad.
2: Aqua Leegte.
1: Ja, nee, Tropica.
0: Tropica. Die ligt er ook in de buurt. Ja.
1: Ja, zeker. Die ligt ook in de buurt. Nu gaan we naar een nummer wat we eigenlijk het eerste uur zouden draaien. Maar dat niet van gekomen is omdat een van ons, en wie ik zeg niet wie, iets te veel gepraat heeft. Dus daar gaan we nu naar luisteren.
0: Oh, nou, dan krijg ik de schuld. Let up, mijn beurt. Dit is Shocking Blue en Venus.
1: Venus.
0: Peanuts.
1: Peanuts.
0: Doe nou maar.

0: Bam!
1: Bam, zo in één keer afgelopen. Ja. Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou.
0: Ja. We horen, ik vind dat we hem nog te weinig horen op het Nederlands.
2: Ja, we zeiden net, die man die is helemaal kapot gemaakt, joh.
1: Ja.
2: En dat, is, ja, dat is jammer, maar zo is het wel.
0: Ja, en eigenlijk is het treurig. Want voordat er ook überhaupt maar een uitspraak kwam of hij schuldig was of niet, hebben ze hem al helemaal gevreemd. Hè?
1: Ja, bij voorbaat schuldig.
0: Bij voorbaat al schuldig. Door de media zelf ook, hè?
1: Geen hoor en wederhoor.
0: Ja. Nee, precies. Hij is vrijgesproken van
2: alles.
0: Van alles.
2: Alle blaam.
0: En ik gun hem alle geluk weer van de wereld. En ook dat hij weer goed mag optreden.
2: Ik ook. En deze woensdag is voorbij. Hij vloog weer voorbij.
0: En dat laten we merken met de vijfde van Beethoven. Maar dan uitgevoerd door Exception.
2: Ja, echt. Ik vond het leuk om bij jullie te zijn. Ik heb genoten van jullie uurtje door Amerika.
1: Ja, jij hebt de druk gehad, hè?
2: Nou ja, ik moest ook nog diesel of benzine zijn, maar daar is haast geen benzine, hè?
0: Nee, waar niet. Amerika niet.
2: Nee, is allemaal...
1: Gasoline.
0: Gasoline, dat is allemaal uit Venezuela.
2: En mayonaise en alles.
0: Oh ja, mayonaise hebben ze er ook.
2: En Trumburgers.
0: Nou, dan gooien ze
1: Trumburgers.
0: Dan gooien ze maar de slaolie in.
2: Ik weet niet wat jullie doen. Ik zeg gewoon tot volgende week. Dat is nou voor jullie.
0: Nou, ik wil dat nog niet zeggen, want wij zijn nog niet uitgesproken. Want wij hebben nog plannen bedacht voor volgende week. Ja, hè?
1: Volgende week 3 uurtjes de B-zijden van de singles.
0: Bekende nummers.
1: Ja, bekende nummers, inderdaad.
0: Hele bekende nummers.
1: En het 3e uurtje pakken we nummers met een vraagteken.
0: Nummers met een vraagteken. Ja. Kun je een voorbeeldje geven?
1: Nena, vraagteken.
0: Vraagteken. Ja.
1: Moody
0: ja.
1: Blues, Question.
0: Ik zie er helemaal naar uit. En natuurlijk, de verzoekjes zijn ook weer hartelijk welkom.
1: Inderdaad.
0: Wij nemen lekker afscheid van u. We willen jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Doei, doei.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
2: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
1: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
3: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield. Een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
1: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 hunebedden, 12 hunebedden, één geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
7: Café de Amer. Authentieke sfeer, bijzondere ontmoetingen, magische concerten. Binnenkort in Café de Amer. Café de Amer.
8: Vrijdag 22 mei, 8 uur, J. Vagabonds. De Ierse gebroeders Brian en Diarmuid MacLoyn treden aanvankelijk samen op als straatmuzikanten, maar ze hebben zich inmiddels ontwikkeld tot wat de voorhoede van een nieuwe golf Ierse folk wordt genoemd. De broers MacLoyn zijn een robuust collectief met een keur aan instrumenten en de bloedharmonie van hun karakteristieke, veelkleurige stemmen behoren ze tot het beste dat Ierland op dit moment op muzikaal gebied te bieden heeft. Ze hebben prijzen gewonnen voor beste nummer, beste album en beste folkgroep bij de Ierse publieke omroepzender Radio One. Hun aanstaande nieuwe studioalbum, genaamd All Tides Together, werd live opgenomen in een oud huis in Galway en is in januari 2026 uitgekomen. Van dit album gaan we luisteren naar het nummer Where the Heart Lies.

0: This is where the heart lies.
1: Vrijdag 22 mei, 8 uur 's avonds, J. Vagabonds. Zaterdag 23 mei om 2 uur 's middags en 8 uur 's avonds, Erwin Java en Sean Webster in de handen. Erwin Java komt samen met Sean Webster 2 Unplugged concerten verzorgen. Erwin Java is een bekende en graag geziene gast op het podium van de Amber. Over hem hoeft weinig meer verteld te worden, het meeste is al bekend. En eigenlijk geldt voor Sean Webster hetzelfde. 2 grootheden op het podium in de Amber en zeker niet voor het eerst. Deze 2 muzikanten trakteren het publiek op fabuleus gitaarspel en de prachtige doorleefde stem van Sean Webster. Deze keer als duo Unplugged. Het wordt zeker weten genieten in de huiselijke sfeer op de Deel. Beide shows zijn helaas uitverkocht, maar voor degenen die geen ticket hebben, luisteren we naar het nummer Boom Boom, dat live is opgenomen in de Amber. Boom.

Maandag 25 mei, tweede Pinksterdag om 2 uur... komt Huub van der Lubbe naar de Amer. Huub van der Lubbe komt solo en dat betekent een avond vol taal, muziek en verhalen vol betekenis. Zonder band, zonder opsmuk, maar met des te meer zeggingskracht brengt hij een persoonlijke selectie uit zijn rijke

cover, aangevuld met nieuw werk en verrassende interpretaties. Verwacht geen hits in hun bekende jasje, maar herontdekte liedjes, poëzie en anekdotes gedragen door zijn karakteristieke stem en zijn scherpe pen. Met minimale middelen weet hij een maximale impact te creëren en neemt hij het publiek mee in zijn wereld van observaties, emoties en verbeelding. Intiem, eigenzinnig en recht naar het hart. Dit is Huub van der Lubbe zoals je hem zelden ziet. We gaan luisteren naar Huub van der Lubbe met een liedje geschreven door Randy Newman. En het heet Ik ben jouw beste vriend.

0: Maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, 2 uur, Huub van der Lubbe.
1: Je hebt geluisterd naar een greep uit het programma van Café De Amer. Wil je meer informatie over de concertagenda of wil je tickets? Ga dan naar de website van Café De Amer. Café De Amer. Authentieke sfeer, bijzondere ontmoetingen, magische concerten. Binnenkort in Café De Amer. Café De Amer.
0: Vrijdag 22 mei, 8 uur, J. Vagabonds. De Ierse gebroeders Brian en Diarmuid MacLoyne treden aanvankelijk samen op als straatmuzikanten, maar ze hebben zich inmiddels ontwikkeld tot wat de voorhoede van een nieuwe golf Ierse folk wordt genoemd. De broers MacLoyne zijn een robuust collectief met een keur aan instrumenten en de bloedharmonie van hun karakteristieke, veelkleurige stemmen behoren ze tot het beste dat Ierland op dit moment op muzikaal gebied te bieden heeft. Ze hebben prijzen gewonnen voor beste nummer, beste album en beste folkgroep bij de Ierse publieke omroepzender Radio One. Hun aanstaande nieuwe studioalbum, genaamd All Tides Together, werd live opgenomen in een oud huis in Galway en is in januari 2026 uitgekomen. Van dit album gaan we luisteren naar het nummer Where the Heart Lies.

0: else. This is where my mind sighs. This is where the heart lies.
1: Vrijdag 22 mei, 8 uur 's avonds, J. Vagabonds. Zaterdag 23 mei om 2 uur 's middags en 8 uur 's avonds, Erwin Java en Sean Webster in de Aanden. Erwin Java komt samen met Sean Webster 2 unplugged concerten verzorgen. Erwin Java is een bekende en graag geziene gast op het podium van de Aanden. Over hem hoeft weinig meer verteld te worden, het meeste is al bekend. En eigenlijk geldt voor Sean Webster hetzelfde. 2 grootheden op het podium in de Aanden en zeker niet voor het eerst. Deze 2 muzikanten trakteren het publiek op fabuleus gitaarspel en de prachtige doorleefde stem van Sean Webster. Deze keer als duo unplugged. Het wordt zeker weten genieten in de huiselijke sfeer op de deel. Beide shows zijn helaas uitverkocht, maar voor degenen die geen ticket hebben, luisteren we naar het nummer Boom Boom, dat live is opgenomen in de Aanden.

Maandag 25 mei, tweede Pinksterdag om 2 uur, komt Huub van der Lubbe naar de Amer. Huub van der Lubbe komt solo en dat betekent een avond vol taal, muziek en verhalen vol betekenis. Zonder band, zonder opsmuk, maar met des te meer zeggingskracht brengt hij een persoonlijke selectie uit zijn rijke oeuvre, aangevuld met nieuw werk en verrassende interpretaties. Verwacht geen hits in hun bekende jasje, maar herontdekte liedjes, poëzie en anekdotes gedragen door zijn karakteristieke stem en zijn scherpe pen. Met minimale middelen weet hij een maximale impact te creëren en neemt hij het publiek mee in zijn wereld van observaties, emoties en verbeelding. Intiem, eigenzinnig en recht naar het hart. Dit is Huub van der Lubbe zoals je hem zelden ziet. We gaan luisteren naar Huub van der Lubbe met een liedje geschreven door Randy Newman. En het heet Ik ben jouw beste vriend.

0: Maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, 2 uur, Huub van der Lubbe.
1: Je hebt geluisterd naar een greep uit het programma van Café De Amer. Wil je meer informatie over de concertagenda of wil je tickets? Ga dan naar de website van Café De Amer. Café De Amer. Authentieke sfeer, bijzondere ontmoetingen, magische concerten. Binnenkort in Café De Amer. Café De Amer.
0: Vrijdag 22 mei, 8 uur, J. Vagabonds. De Ierse gebroeders Brian en Diarmuid MacLoyne treden aanvankelijk samen op als straatmuzikanten, maar ze hebben zich inmiddels ontwikkeld tot wat de voorhoede van een nieuwe golf Ierse folk wordt genoemd. De broers MacLoyne zijn een robuust collectief met een keur aan instrumenten en de bloedharmonie van hun karakteristieke, veelkleurige stemmen behoren ze tot het beste dat Ierland op dit moment op muzikaal gebied te bieden heeft. Ze hebben prijzen gewonnen voor beste nummer, beste album en beste folkgroep bij de Ierse publieke omroepzender Radio One. Hun aanstaande nieuwe studioalbum, genaamd All Tides Together, werd live opgenomen in een oud huis in Galway en is in januari 2026 uitgekomen. Van dit album gaan we luisteren naar het nummer Where the Heart Lies.

0: This is where the heart lies.
1: Vrijdag 22 mei, 8 uur 's avonds, J. Vagabonds. Zaterdag 23 mei om 2 uur 's middags en 8 uur 's avonds, Erwin Java en Sean Webster in de Hamer. Erwin Java komt samen met Sean Webster 2 unplugged concerten verzorgen. Erwin Java is een bekende en graag geziene gast op het podium van de Hamer. Over hem hoeft weinig meer verteld te worden, het meeste is al bekend. En eigenlijk geldt voor Sean Webster hetzelfde. 2 grootheden op het podium in de Hamer en zeker niet voor het eerst. Deze 2 muzikanten trakteren het publiek op fabuleus gitaarspel en de prachtige doorleefde stem van Sean Webster. Deze keer als duo unplugged. Het wordt zeker weten genieten in de huiselijke sfeer op de Deel. Beide shows zijn helaas uitverkocht, maar voor degenen die geen ticket hebben, luisteren we naar het nummer Boom Boom, dat live is opgenomen in de Hamer. Boom.

Maandag 25 mei, tweede Pinksterdag om 2 uur, komt Huub van der Lubbe naar de Amer. Huub van der Lubbe komt solo en dat betekent een avond vol taal, muziek en verhalen vol betekenis. Zonder band, zonder opsmuk, maar met des te meer zeggingskracht brengt hij een persoonlijke selectie uit zijn rijke oeuvre, aangevuld met nieuw werk en verrassende interpretaties. Verwacht geen hits in hun bekende jasje, maar herontdekte liedjes, poëzie en anekdotes gedragen door zijn karakteristieke stem en zijn scherpe pen. Met minimale middelen weet hij een maximale impact te creëren en neemt hij het publiek mee in zijn wereld van observaties, emoties en verbeelding. Intiem, eigenzinnig en recht naar het hart. Dit is Huub van der Lubbe zoals je hem zelden ziet. We gaan luisteren naar Huub van der Lubbe met een liedje geschreven door Randy Newman. En het heet Ik ben jouw beste vriend.

0: Maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, 2 uur, Huub van der Lubbe.
1: Je hebt geluisterd naar een greep uit het programma van Café De Amer. Wil je meer informatie over de concertagenda of wil je tickets? Ga dan naar de website van Café De Amer. Café De Amer. Authentieke sfeer, bijzondere ontmoetingen, magische concerten. Binnenkort in Café De Amer. Café De Amer.
0: Vrijdag 22 mei, 8 uur, J. Vagabonds. De Ierse gebroeders Brian en Diarmuid MacLoyne treden aanvankelijk samen op als straatmuzikanten, maar ze hebben zich inmiddels ontwikkeld tot wat de voorhoede van de nieuwe golf Ierse folk wordt genoemd. De broers MacLoyne zijn een robuust collectief met een keur aan instrumenten en de bloedharmonie van hun karakteristieke, veelkleurige stemmen behoren ze tot het beste dat Ierland op dit moment op muzikaal gebied te bieden heeft. Ze hebben prijzen gewonnen voor beste nummer, beste album en beste folkgroep bij de Ierse publieke omroepzender Radio One. Hun aanstaande nieuwe studioalbum, genaamd All Tides Together, werd live opgenomen in een oud huis in Galway en is in januari 2026 uitgekomen. Van dit album gaan we luisteren naar het nummer Where the Heart Lies.

0: This is where the heart lies.
1: Vrijdag 22 mei, 8 uur 's avonds, J. Vagabonds. Zaterdag 23 mei om 2 uur 's middags en 8 uur 's avonds, Erwin Java en Sean Webster in de Hamer. Erwin Java komt samen met Sean Webster 2 unplugged concerten verzorgen. Erwin Java is een bekende en graag geziene gast op het podium van de Hamer. Over hem hoeft weinig meer verteld te worden, het meeste is al bekend. En eigenlijk geldt voor Sean Webster hetzelfde. 2 grootheden op het podium in de Hamer en zeker niet voor het eerst. Deze 2 muzikanten trakteren het publiek op fabuleus gitaarspel en de prachtige doorleefde stem van Sean Webster. Deze keer als duo unplugged. Het wordt zeker weten genieten in de huiselijke sfeer op de Deel. Beide shows zijn helaas uitverkocht, maar voor degenen die geen ticket hebben, luisteren we naar het nummer Boom Boom, dat live is opgenomen in de Hamer.

Maandag 25 mei, tweede Pinksterdag om 2 uur, komt Huub van der Lubbe naar de Amer. Huub van der Lubbe komt solo en dat betekent een avond vol taal, muziek en verhalen vol betekenis. Zonder band, zonder opsmuk, maar met des te meer zeggingskracht brengt hij een persoonlijke selectie uit zijn rijke oeuvre, aangevuld met nieuw werk en verrassende interpretaties. Verwacht geen hits in hun bekende jasje, maar herontdekte liedjes, poëzie en anekdotes gedragen door zijn karakteristieke stem en zijn scherpe pen. Met minimale middelen weet hij een maximale impact te creëren en neemt hij het publiek mee in zijn wereld van observaties, emoties en verbeelding. Intiem, eigenzinnig en recht naar het hart. Dit is Huub van der Lubbe zoals je hem zelden ziet. We gaan luisteren naar Huub van der Lubbe met een liedje geschreven door Randy Newman. En het heet Ik ben jouw beste vriend.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Cobblestones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Cobblestones en Dusty Roads. Jos en ik zitten nu helemaal kloorvuur om je 2 uur lang blues en Americana voor te schuttelen. We begonnen vanavond met Borden in Chicago, een nummer wat bekend werd door de Paul Butterfield Blues Band, waarvan wat meer straks in 2 uur. Dit was de uitvoering van The Rides, een formatie met onder andere Stephen Stills, Kenny Wayne Shepherd en Barry Goldberg. Komt van het album Pierced Arrow, dat was alweer 2016. Weer met William P. Homans III. Hij is beter bekend als Watermelon Slim. Van Church of the Blues is dit 61 Highway Blues.

Rolling Thumble Blues. Je hoorde Hembone Willie Newburn. Het komt van een langspeelplaat met de titel Mississippi Blues, nummer 3, 1926-1937. Mooie plaat met alleen maar Delta Blues. En deze man zit look op. Robert Johnson, the master of the blues. I'm a steady rolling man.

Ja, we zitten in de hoek van de muziek die meer dan 100 jaar geleden opgenomen is. Dit kwam in 1925, Bessie Smith. Met op cornet hoorde je Louis Armstrong. You've been a good old wagon. En dan gaan we nog even terug naar die langspeelplaat met de Mississippi Blues nummer 3. Dit is Big Joe Williams. De man kwam uit Crawford, Mississippi. Was een imposante verschijning. Dit is een mooi nummer. 49 Highway Blues.

0: Traveling with the Blues.
1: Een reis door de tijd met de muziek van QB en de Blizzards.
2: I was traveling with the Blues. Take it real cool.
1: Ja, we zijn al een flinke tijd bezig met de expositie Traveling with the Blues, die je kunt zien in het C+B Museum in Grollo. Eind mei ben ik over de extra activiteiten in verband met het 15-jarig bestaan van het museum. Ook is het dit jaar 60 jaar geleden dat Desolation, het eerste album van de band, uitkwam. Deze komt dan in een speciale uitvoering en die is, zoals is mij verteld, alleen te verkrijgen in het museum. Dus houd het in de gaten. En als je meer weten wilt, kijk dan even op de website van het C+B Museum. Wij zijn vandaag van een wat obscure liveplaat, Old Times, Good Times. Dit is een nummer wat misschien zelf aankondigt, Country Boy.

Petite Fille. Je hoorde Clifton Chenier, de King of the Zydeco. Wie er met Live the Leo Band. Van het album Live the Leo Plays, The Allman Brothers Band, is dit het prachtige Dreams.

In de serie ABC of the Blues ben we aangeland bij de E. In Holland was dit Snooks Eaglin met I'm Looking for a Woman. Snooks Eaglin kwam uit New Orleans en begon zijn carrière in de band van Alain Toussaint. Dit is de man nogmaals, nou met een heel bekend nummer, St. James Infirmary. Dit is Snooks Eaglin.

Ja, als je dit bij de nummers achter mijn koord draait van Snoop Eaglin en dan deze van Bonnie Raitt, dan hoor je wel het verschil in de opnamekwaliteit. Dat er wel een poeioor tussen zit. Alhoewel je alle opnames vaak nog best te horen bent. Dat hoorde je aan het begin van dit uur met al die mooie nummers uit 19, het eind van 1926, zeg maar. Van die 20. We hebben nu naar het eind komen van het eerste uur van Cobblestones in Dusty Roads. Blijf lekker bij ons, want we hebben nog een uur met mooie muziek klaarstaan. We sluiten af met Ray Charles, Going Down Slow. Tot zo.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europese parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Cobblestones en Dusty Roads. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

0: Dan Got Over You. Je hoorde de sympathieke Duitse bluesmuzikant Kai Strauss. En blijft toch altijd mooi. Die mensen hebben toch altijd wel een bijzonder accent. Welkom bij het tweede uur van Cobblestones en Dusty Roads. Het is de hoogste tijd voor
1: de keuze van Jos.
0: En Jos koos voor een mooie eigen opname. Het is nog een jaar geleden dat de Brabantse formatie Bluebird Café speelde in Café Het Keerpunt in Spiekeboord. En ze deden een hele mooie versie van een nummer bekend worden, de Dr. Hook en de Medicine Show. Dit is Sylvia's Mother.
2: Dank u wel.

Ja, Steve Postill is een naam. Hij komt uit L.A. En het is door een zeer gewaardeerde muzikant die met vele groten al opnamen gemaakt heeft. Zo denk je van onder aan David Crosby, die trouwens ook metwaakt aan het album Walking Through These Blues, waarvan dit nummer kwam, Bad Weather. Mooi, ik beloof je de volgende keer wat meer van dit album. En ook meer towns, hadden we beloofd. For the sake of the song.

0: album van de week.
1: Ja, een album van de week in 1993. We hebben al gezegd, album van de week, Hubert Niel, niet altijd vers spul te wezen, maar het kan wel wezen dat je ineens weer tegenkomt waarvan je denkt van, je moet toch even wat extra's mee doen. En ik kwam dit weer steken toen ik wat aan zoek was in mijn platencollectie. En dit is wel een zeer onderschat album. Ik heb het over het album Texas Girl and Pretty Boy van Mathilde Santing. Een album vol met nummers van Randy Newman. Die zal hem met een beetje eigen twist even opnemen. We draaien van het album, achter me koor. Dayton, Ohio, 1903. Lonely at the Top. We sloten het liedje af met God's Song. Dit is Mathilde Santing. Sing.

So he asked the Lord, and the Lord said, man means nothing.

lost and the misery. How we laugh up here in heaven.

Ja, thank you very much. What is that she got? You heard a Muddy Waters. Komt van het live album Live at Mr. Kelly's, wat Muddy in juni 1971 opnam in een van de bluesclubs in Chicago. De club heet Mr. Kelly. Muddy speelde met Calvin Jones op bas, James Madison en Samuel Lawhorn, die speelde gitaar. Joe Perkins speelde op de piano. Paul Asher, mondharmonica. En op drums hoorde je natuurlijk Willie Big Eyed Smith. En dan What Did She Got was trouwens Joe Denham die de mondharp speelde. We hebben nog twee nummers van hetzelfde album voor je klaarstaan. Het was ooit ook al eens een keer album van de week. Maar het is gewoon prachtige muziek. En dat moeten we gewoon af en toe best eens kunnen we dat laten horen in Cobblestones en Dusty Roads. In Vermeerdiaan hoorde je natuurlijk drie prachtige nummers van het album A Pretty Boy. Nee, nou moet ik hem goed zeggen. Nu moet ik even suiken om hem weten. Yeah, Texas Girl en Pretty Boy van Mathilde Santing. En we hebben van Muddy nog twee nummers van het album Live at Mr. Kelly's. We beginnen met Blow Wind Blow.

0: Thank you very much.
1: Kijk op www.cobblestones-roads voor onze volledige speellijst.
2: En naar Cobblestones met dubbel B.

dit was O Susanna. We kennen het zelfs tegenwoordig beter als Susie Ungerleider. Je hoort het nummer Bootleggers Blues. En we gaan weer met Tim Grimm. Hij komt van Nooie weer naar Nederland. En dan komen we zeker ook weer naar Café Het Keerpunt en Speakerboard. Dit is van zijn album The Turning Point. Dit is The Lake.

Twee uur blues in de Americana. Het zit er weer op. Mede naam Jos. Dank voor het luisteren. We hebben er de andere week gewoon weer. Schroef dan lekker dus er bij ons aan. We sluiten deze aflevering af met Fred Eaglesmith. Things is changing. Mooi. Thanks.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was 1/3 van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar, toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: It's a wrap! Lekker bezig, jongens. Lekker mee. Lekker bezig, jongens. Lekker.
1: Radio A en Hunze. 12 Hunebedden, 1 geluid.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
4: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie.